0: Tast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de nacht.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. 3 douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

I will be looking at you just the same.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Philippe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Radio Apeldoorn. Overal ter wereld via onze website. rtv-apeldoorn.nl

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield een verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance

test in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield de verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het eerste uur van de matinee van deze maandag de 20e juli. Wat fijn, luisteraars, dat u er afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan ook op deze matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. We waren afgelopen week live te bewonderen bij de Apeldoornse wandelvierdaagse. En 's morgens vroeg waren Leni en Theo dan al op stap. En die hebben geweldige verslagen gemaakt die op YouTube staan. Dus iedereen die nog een beetje weer het gevoel wil krijgen van hoe was het nou vorige week met die wandelingen, met een paar hete dagen er ook tussen. En daarom dus ook 40 kilometer die niet doorging. Kijk op YouTube en daar staan prachtige verslagen. Ja, mijn grote steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprek geregeld voor dit eerste uur. Berdine Koekoek, coördinator netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe, komt samen met Ton Jacobs in de studio vertellen over palliatieve zorg en over Café Doodgewoon. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is Walking on Sunshine van Katrina and the Waves.

Ja, dit waren dus Katrina and the Waves. Maar we gaan naar iets heel anders. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 25 juli en 1 en 8 augustus een wildobservatie op landgoed De Delle. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Het kan even duren voordat de dieren zich laten zien. Geduld is een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Tip van de boswachter: neem een verrekijker mee. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Deelname is vanaf 12 jaar en geen honden mee. Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies. We gaan nu luisteren naar Survivor met Eye of the Tiger.

0: Tegenover mij zijn aangeschoven Berdine Koekoek. Zij is coördinator netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. Welkom.
1: Dank u wel.
0: En naast haar zit Ton Jacobs. Welkom, Ton.
2: Dankjewel.
0: Ja, wat is jouw functie in deze?
2: Ik ben werkgroeplid van Café Doodgewoon op grond van het feit van mijn vroegere rol in een palliatief terminale thuiszorgbureau.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dan hebben we in ieder geval voor de luisteraars duidelijk wat jullie functies zijn. En dan gaat het over palliatieve zorg. En daar zijn heel veel misverstanden over. En Berdine, jij kan het vast heel goed uitleggen. Wat is palliatieve zorg en op welk moment gaat het in?
1: Ja, ik denk de misverstanden waar je op doelt is dat het heel vaak wordt geassocieerd met terminale zorg. Dat mensen denken, nou, bij het woord palliatief, dan ga ik gelijk dood.
0: Ja.
1: Maar palliatieve zorg wordt steeds vroeger gestart, eigenlijk. Op het moment dat iemand ongeneeslijk ziek is en niet meer beter kan worden. En aan deze ziekte komt te overlijden. Dus dat geldt voor mensen met dementie, voor mensen met ernstige COPD, mensen met hartfalen, mensen met ALS. En dat zijn soms best lange ziekteprocessen.
0: Ja. Ja,
1: maar ook met kanker is het wel soms zo dat het heel laat wordt gediagnosticeerd. Hè? Dat mensen pas bij een dokter komen als ze al helemaal uitgezaaid zijn.
0: Ja. Ja.
1: Dus de palliatieve fase kan weken, maar ook maanden en soms ook jaren duren.
0: En hoe kom je dan bij jullie terecht?
1: Ja, wij zijn eigenlijk een soort virtuele, eigenlijk een soort samenwerkingsverband van alle organisaties in de regio die palliatieve zorg verlenen. Ja, de meest gebruikelijke route is dat de huisarts verwijst naar een palliatieve zorgverpleegkundige. We hebben in de regio een hele grote groep palliatieve zorgverpleegkundigen die mensen al heel vroegtijdig kunnen begeleiden.
0: Ja.
1: En dan gedurende het hele traject meelopen.
0: Aha. Want je hebt allemaal, ik heb even gekeken ook op jullie sites. En die zie ik dus, je kunt lichamelijk, psychisch, sociale ondersteuning, zingevingsondersteuning. Welke mensen zijn er allemaal bij betrokken? Ton, weet jij dat?
2: Ja, nou, een heel belangrijke speler is de KAP bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Waar heel veel vrijwilligers diverse diensten kunnen vervullen, variërend van boodschappen doen en medicijnen halen, tot nachtdiensten en waken bij mensen in de terminale fase. De KAP is één. Hospices wil ik ook noemen.
0: Ja.
2: Dat zijn bekende organisaties, denk ik, zo langzamerhand. We hebben er in Apeldoorn een paar. In Beekberg en aan de Polkastraat. En nou, daar vindt natuurlijk een heel belangrijk proces plaats van mensen die daar opgenomen zijn in de terminale fase. En dan zijn we meteen bij dat begrip.
0: Ja.
2: He, palliatieve zorg gaat in als genezing niet meer echt nodig is, maar wel zorg nodig is.
0: Ja.
2: En terminale zorg gaat in als volgens een arts de verwachting is dat iemand binnen 3 maanden zal sterven.
0: Ja.
2: En dat is ook het moment dat je opgenomen kunt worden in een hospice.
0: Ja, ja, Berdine, jij zei, gaf ook al aan, de huisarts kan. Ja, die zal over het algemeen verwijzen.
1: Ja, of het ziekenhuis.
0: Of het ziekenhuis.
1: Net waar de diagnose wordt gesteld. Maar de huisarts is natuurlijk degene waar iedereen heeft zijn eigen huisarts. En de huisarts begeleidt de meeste mensen.
0: Ja, nou, ze komen dus bij jullie. En ik heb net een hele mooie folder van jullie gekregen. En dan met regionale adressen. Maar hoe gaat het dan verder in zijn werk? Bellen ze op? Of de patiënt dan? Of?
1: Nou, de patiënten hebben niet zozeer. Ja, ze hebben soms direct contact met ons. Kijk, bij dat café Doodgewoon komen natuurlijk patiënten naast en ook andere belangstellenden. Maar in,

0: In principe zijn de zorgorganisaties, de mensen die ondersteunen. Vanuit het netwerk zijn wij meer organisatorisch bezig om processen te verbeteren, informatiemateriaal te ontwikkelen, informatiebijeenkomsten te organiseren.
1: Ja.
0: Dat soort dingen.
1: Ja.
0: He, dus, maar als je dus te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, is dat vaak de huisarts of het ziekenhuis die dat vertelt. Mm-hmm. Of mensen die in een verpleeghuis wonen, kan dat ook daar gebeuren door een specialist ouderengeneeskunde. Nou ja, als je thuis woont, dan kan je dus heel vroegtijdig een verpleegkundige, hè, wat ik net vertelde. Ja. En daar verwijst de huisarts naar. Maar als de huisarts dat niet doet, kunnen mensen ook zelf bellen.
1: Oké.
0: Ze kunnen dan een thuiszorgorganisatie bellen die deze verpleegkundige heeft. En hoef je nog geen lichamelijke zorg nodig te hebben, gaat het echt alleen om een stukje begeleiding.
1: Ja, ja, en deze prachtige folders die liggen bij alle huisartsen.
0: Nou, dat is niet zo. Want
1: Want
0: huisartsen die krijgen ontzettend veel informatiemateriaal. Dus
1: ja.
0: We hebben drie kaderartsen in Oost-Veluwe. Drie kaderartsen palliatieve zorg. Dat zijn huisartsen die een specialisatie hebben gedaan op het gebied van palliatieve zorg. Mm-hmm. Zij hebben deze materialen wel. En zij informeren ook hun collega huisartsen daarover altijd.
1: Ja.
0: Tijdens bijeenkomsten die huisartsen regulier hebben.
1: Ja, ja, want dit is een prachtige folder. Maar als je dus op internet gaat kijken, dan vind je waarschijnlijk alle informatie die hier ook in staat.
0: Ja, kijk, er is ontzettend veel informatie te vinden. Als je zoekt op palliatieve zorg, nou, dan zie je soms door de boom het bos niet meer, denk ik. Hè. Dus wij hebben in onze regio Mijn Zorgpad gemaakt voor patiënten.
1: Mm-hmm.
0: Die is te vinden op onze website. En de website is Netwerken Palliatieve Zorg Oost-Veluwe en Regio Zutphen.
1: Dat is een hele mond vol.
0: Ja, dat is een hele mond vol. Maar als je zegt Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe, kom je er al op.
1: Oké. Okay.
0: En dan Mijn Zorgpad beschrijft eigenlijk geeft eigenlijk visueel weer het proces wat mensen doormaken en welke instanties ze allemaal kunnen inschakelen of welke hulp ze kunnen krijgen. En daar zit allerlei informatiemateriaal in. We hebben gewoon een voorselectie gedaan in dat hele grote aanbod.
1: Ja. Ja.
2: Ja, ik kan dat beamen, dat het aanbod heel, heel breed is.
1: Mm-hmm.
2: Omdat ik zelf het hele proces vanaf 1988 goed kan overzien.
1: Ja.
2: He, dat was het eerste bureau, heb ik toen opgericht als pionier, zeg maar, voor terminale thuisverpleging. Omdat dat toen weer mogelijk werd gemaakt door minister Gardeniers. En sindsdien, als ik ben gewoon van onder de indruk, wat er in die 40 jaar, zeg maar, bijna voor ontwikkeling is doorgemaakt. Specialisatie bij artsen, palliatief kaderartsen, mm-hmm, palliatief verpleegkundigen. Hospices zijn er gekomen, die waren er 40 jaar geleden nog niet.
1: Nee.
2: Die hebben een heel stuk van die zorg overgenomen die vroeger in de nachtzorg, die ik toen ook kon organiseren als pionier en in 24-uurzorg, die hebben dat overgenomen. En een heel stuk daarvan van echt heel mooi waargemaakt. En ik ben nog eigenlijk wel benieuwd hoe die ontwikkeling zich door zal zetten.
1: Ja.
2: Want er is natuurlijk nog heel wat gaande in de palliatieve zorg. En er zijn nog heel veel mensen die daar ooit voor in aanmerking komen, gelet op de babyboom.
1: Ja, huh? Ja, ja. Nou,
2: die nu een seniorenboom is.
1: Ja, absoluut.
2: Ja.
1: We hebben nu even al een beeld van wat is palliatieve zorg, wat is het verschil met terminale zorg. We gaan even naar een muziekje luisteren en dan gaan we in op Café Doodgewoon. Even kijken wat er klaar staat. A Walk of Life van de Dire Straits.

0: tegenover mij zitten dus Berdine Koekoek, coördinator netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe, samen met Ton Jacobs, die in het bestuur zit. En ze hebben al meer uitgelegd over de verschillen tussen palliatieve zorg, terminale zorg. En nu komen we op Café Doodgewoon. Ton, mag ik jou daarover het woord geven? Wat is Café Doodgewoon?
1: Café Doodgewoon is een plek waar thema's rondom palliatieve zorg besproken en behandeld worden voor het publiek, voor wie het maar wil. En dat heeft een leuk traject doorgemaakt. We zijn 10 jaar geleden begonnen in Uchelen, in de Boogaardslaan, in het buurthuis. Ja. Toen zijn we een paar jaar in de Wilde Pieters geweest. En nu, de laatste paar jaar, houden wij zitting. Nee, wel, onze avonden zijn in de Loohof, tegenover de Naald.
0: Okay.
1: En dat is 6 keer per jaar. Waarvan 1 keer een film, die is volgende week dinsdag in Gigant. En de andere 5 keer zijn meestal lezingen door externe mensen die gevraagd zijn door de grote spin in het web. Berdine.
0: Ah, kijk. Welke film is het? Want het is volgende week dinsdag, hebben we het ontdekt, hè? Dinsdagavond.
2: Ja. De film heet Our Friend. En het gaat over een jong gezin. En dat is een journalist en zijn vrouw. En hij hoort dus dat hij nog maar 6 maanden te leven heeft. En dan komt zijn beste vriend, die trekt bij hem in huis. En wij zeiden al tegen elkaar in de voorbespreking, wel bijzonder, dat zie je in Nederland niet zo vaak. Nee. Wat zou nou de context daarvan zijn dat iemand dat doet en zijn eigen relatie en alles aan de kant zet om dan bij iemand in huis te trekken? Maar ja, wij zeiden, je weet het niet. Hè? Misschien is het in Amerika, waar mensen niet verzekerd.
0: Is het in Amerika?
2: Ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet zeker, want wij hebben de film zelf niet gezien.
0: Okay.
2: Maar het is wel een film die behandelt wel de thema's die met palliatieve zorg te maken hebben. Hè? Dus een ongeneeslijke ziekte, hoe ga je daarmee om? Hoe leef je daarmee? En ook maar ook de voorbereiding op het naderende sterven.
0: Ja.
2: En afscheid nemen, rouw, verdriet.
0: Ja.
2: Al die aspecten zitten daarin. Hoe familie daarmee omgaat, hoe een patiënt daar zelf mee omgaat.
0: En je kunt een kaartje daarvoor bestellen?
2: Kun je kopen bij de Gigant.
0: Bij Gigant. En het is dus volgende week dinsdagavond, neem ik aan?
2: Ja, klopt. Om 7 uur is de inloop. Ja. Mensen krijgen

0: voor de groep stond. Dus op het podium om de vragen uit de zaal te beantwoorden. Maar dat heeft natuurlijk ook altijd wel een behoorlijke drempel.
1: Ja.
0: Dus daar zijn we van afgestapt. En we zijn nu met een stuk of 7 vrijwilligers in die werkgroep Café Door het Gewoon. Hebben een badge op en zijn beschikbaar voor nabesprekingen.
1: Maar dat doen jullie dan boven in het café?
0: Gewoon laagdrempelig in het café.
1: Okay.
2: Of in de foyer. Ja. Want heel
0: of in de foyer.
2: Nee, heel veel mensen blijven toch in de foyer. Ja. Daar kan je ook een drankje kopen nog.
0: Ja.
1: Dan denk ik inderdaad dat je ze kwijt bent op het moment dat ze naar het café...
2: Nou, dat hebben we ook wel vaker gedaan.
0: Ja, daar hebben we ook goede gesprekken plaatsgevonden.
1: Omdat het foyer meteen recht tegenover... De bioscoopzaal is.
2: Ja.
0: Ja, want al de 7 werkgroepleden, ik geloof dat er 7 zijn... die hebben allemaal wortels in, hetzij een hospice... hetzij in de verpleging, hetzij in een thuiszorgbureau... zoals ik, of in ieder geval als vrijwilliger Nico... vrijwilliger bij de kap, nachtzorg. Dus die zitten allemaal bovenop dat palliatieve traject... En dat is ons allemaal op de een of andere manier dierbaar. Ja. We hebben er blijkbaar wat mee. En dan is het fijn om andere mensen daarmee te helpen. Ja. Bij wijze van spreken.
1: En jullie kijken natuurlijk ook die film. Dus dan weet je ook waar dan de links liggen. Waar je het over kunt hebben. En gaan jullie dan van... je hebt een badge op, zeg je net, Ton. Maar gaan jullie ook voorstellen in welke... Of doe je dat pas op het moment dat je de nabespreking krijgt?
2: Bij de opening doen we dan een van ons opent. En dan vertellen we wel dat de vrijwilligers met badges lopen. Ja. Dat mensen ze kunnen aanspreken. Maar het hoeft niet. Er zijn ook mensen die zeggen, die komen met z'n drieën zeggen... we vinden het lekker om even met elkaar na te bespreken.
1: Ja.
2: En wij bereiden dat in principe niet voor. Want iedereen heeft andere vragen en andere associaties bij wat ze zien.
1: Ja.
2: Of een ervaring van hunzelf of iets. Ja, of een gevoel wat het oproept of... verwachtingen die ze hebben misschien voor zichzelf... of wat ze echt niet willen of wel juist willen.
1: Ja.
2: Het is heel divers die gesprekken die daar plaatsvinden.
1: Ja. Maar het gaat dus... wat jullie dus gaan doen is dus... volgende week dinsdag is de film in Gigant. Die vanaf 7:00 de inloop. En nog even de titel weer van de film.
2: Our Friend.
1: Our Friend. Ja, dan neem je wel aan dat het Engelstalig is.
0: Ja. Ja. En misschien nog even leuk te noemen dat we dit jaar 10 jaar bestaan als Café Door het Gewoon.
1: Kijk.
0: En daar komt nog een persbericht van, dat is in de maak. En verder laagdrempelig qua festiviteiten, want onze focus ligt gewoon op onze 6 avonden per jaar.
1: Ja.
0: En daar gaan we volgens nog gewoon mee door. Ik zou zeggen, wegens succes geprolongeerd.
1: Ja. En wat gebeurt er op de andere avonden?
2: Ja, meestal hebben we een gastspreker die dan een thema behandelt. Het zijn vaak thematische avonden. Dus het kan gaan over palliatieve sedatie en euthanasie. Leven met een ongeneeslijke ziekte. Wat voor aanbod is er allemaal in de regio? Het kan gaan over zingeving.
1: Ja.
0: Over belaste mantelzorgers.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is nogal een heftig thema.
1: Ja.
0: Komt heel wat op mensen af. En kom er maar op goede manier door zo'n proces heen.
1: Ja.
0: En dan komt de rouw nog. Maar dat is dan weer een ander traject eigenlijk. Ja. We zitten toch vaak in het voortraject. Voor het overlijden.
1: Ja.
0: En dat is vaak een hele heftige periode.
1: Ja.
0: Natuurlijk.
1: Ja. En Bertine, jij vertelde dus dat jullie op jullie site... daar heb je dan een zorgpad. Maar als je nog even weer de site ook wilt noemen...
2: Ja, als mensen googelen kunnen ze zeggen... netwerken palliatieve zorg. En dan als Oostveluwe erachter staat... Dan kom je op de website. Dan verschijnt hij vanzelf in beeld.
1: Ja, want het is wel belangrijk. Hè? Daar hadden we het toen we luisterden naar de muziek even over. Het kan landelijk heel erg verschillen.
2: Ja, er zijn in Nederland 65 netwerken.
1: Ja.
2: Want het ministerie van VWS betaalt de netwerken... en heeft een lappendeken in Nederland.
1: Ja.
2: Maar het verschilt wel hoe het georganiseerd is per regio. Zo hebben wij het transmurale zorgpad.
1: Ja.
2: Dat hebben wij hier ontwikkeld in onze regio. En dat is wel op heel veel plekken in Nederland overgenomen. Is ook als een goed voorbeeld gezien.
1: Ja.
2: Konden andere netwerken dan subsidie voor krijgen om dat ook te gaan doen.
1: Ja.
2: Dus dat is op heel veel plekken nu geregeld.
1: Oh, en dat is mooi.
2: Ja. Mijn zorgpad wat wij hebben gemaakt, dat is nog niet overal. Misschien

0: Maar wel, ze hebben wel die wegwijzer ook voor patiënten.
1: Ja.
0: Dat is dan ook een informatieve, iets informatiefs om. Dat is ook overgenomen.
1: Ja. Nou, dus het is belangrijk dat er inderdaad dan bij staat dat het dan Oost-Veluwe is.
0: Ja.
1: Op het moment dat je op internet gaat zoeken.
0: Ja, mijn zorgpad.
1: Mijn zorgpad. Zijn we nog dingen vergeten?
0: Nou, het Centrum voor Levensvragen vind ik ook nog wel fijn om even te noemen. Want u had het net over die vier verschillende domeinen. Hè? Je hebt het lichamelijke, het fysieke, het geestelijke, het sociale. Dat gaat dan met name over familie en je werk en school. Hè? Net waar je, hoe je situatie is.
1: Ja.
0: Maar bijna iedereen die zoiets meemaakt, krijgt levensvragen. En zingeving is dan heel belangrijk.
1: Ja.
0: En sommige mensen vinden het echt heel moeilijk, ook om een beslissing te nemen. Ja, euthanasie, mag dat wel? Kan ik dat wel doen? Of hoe gaat dat voor mijn kinderen? Hoe is dat? Of ik heb nog onverwerkte dingen uit het verleden. Of, nou ja. En dan kunnen mensen een geestelijk verzorger vragen.
1: Ja.
0: En die komt dan gratis bij mensen thuis. Die kan 5 gesprekken doen. En dat helpt mensen echt wel weer een stukje verder.
1: Oké. En waar moet ik aan denken bij een geestelijk verzorger? Is dat een dominee? Of een...
0: Nee, dat zijn mensen die hebben een 4-jarige of hbo of een academische opleiding gehad. En zijn gericht op het levensverhaal van degene die tegenover hem of haar zit.
1: Ja.
0: En ze hebben natuurlijk altijd, iedereen heeft bagage bij zich, ook die geestelijk verzorger. Dus sommigen zijn religieus, maar niet allemaal.
1: Nee.
0: En er zijn ook heel veel verschillende religies, maar dat staat niet voorop in het gesprek.
1: Nee.
0: Het levensverhaal van degene die tegenover iemand zit, dat staat centraal. En als mensen bijvoorbeeld zeggen, ja, ik ben katholiek, het hecht ik heel veel waarde aan, dan kunnen we wel een katholieke geestelijk verzorger vragen. Ja. Of als iemand zegt, nou, maar ik ben gereformeerd juist, of ik ben humanist, of ik ben islamitisch.
1: Ja.
0: Ja, kunnen we daar wel goede matches voor maken.
1: Nou, heel fijn dat je dat nog even toevoegt. Ja. Want dat maakt ook weer een heleboel duidelijk over die mogelijkheid. En dat kan inderdaad een hele mooie toevoeging zijn. Hè? Dat je dan met iemand over kunt praten. Over dingen waar je misschien anders niet over denkt. En,
0: of niet met je kinderen wil. Dat is ook heel vaak. Hè? Dat mensen dat zeggen, dat vind ik te persoonlijk of te pijnlijk. Of daar wil ik mijn kinderen niet mee belasten. En vinden het dan heel fijn om met iemand anders daarover te spreken.
1: Ja. Nou, geweldig dat jullie naar de studio wilden komen om meer te vertellen over de palliatieve zorg. En natuurlijk over Café Doodgewoon. Ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen aanstaande dinsdag. Dank jullie wel, Berdine Koekoek en Ton Jacobs. En heel veel succes met al het werk wat jullie doen.
0: Ja, u ook.
2: Dank je wel.
0: Bedankt voor uw tijd.
2: Mooi.
1: We gaan nu naar Wake Me Up Before You Go Go van Wham.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag is er eerst vrij veel bewolking, maar geleidelijk komt de zon er steeds vaker door. Bij een matige noordelijke wind wordt het circa 21 graden. Vanavond schijnt de zon eerst nog een tijdje en is het aangenaam. Komende nacht is het helder en bij weinig wind koelt het af naar een graad of 12. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint de dag zonnig, maar in de loop van de ochtend ontstaan enkele stapelwolken. In de middag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 23 graden. In de avond is de zon er nog bij, maar in de nacht naar woensdag is het bewolkt en kan lokaal een spat regen vallen. De minima liggen rond de 14 graden. Woensdag is er veel bewolking en is er een enkel buitje mogelijk. Grote hoeveelheden vallen er niet en wat plaatsen houden het gewoon droog. De verwachting is dat er tussen 0 en 4 mm zal vallen. De grote hoeveelheid valt op de Veluwe en het minst in de Achterhoek. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Woensdagavond is het op de meeste plaatsen droog en zijn er nog wat opklaringen. Donderdag zijn er wolkenvelden met af en toe zon. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo'n 22 graden. Vrijdag en zaterdag is er weer meer zon en wordt met een zuidwestenwind warme lucht aangevoerd. Vrijdag wordt het 24 graden en zaterdag loopt het kwik op naar 26 graden. Zondag is het ook zomers warm met 25 graden. Alleen neemt in de middag de bewolking toe en kan er een buitje vallen. Na het weekend zijn er wolkenvelden en ook zonnige perioden. Wel is de kans op een buitje aanwezig. De wind is er elke dag west tot zuidwest en het wordt dagelijks zo'n 23 tot 25 graden. Nou, weten we er weer alles van het weer. We gaan nu naar 99 Luftballons van Nina.

Ja, we lopen alweer naar het eind van het eerste uur van deze matinee van maandag de 20e juli. Heel fijn, luisteraars, dat u bij ons aangeschoven was. En Olaf Bos, mijn steun en toeverlaat qua muziek en techniek. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer voor het tweede uur van de matinee bij ons is voor gesprekken en mooie muziek. Tot zo! We gaan er even uit met Hotel California van de Eagles.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen.

0: In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 20e juli. Fijn luisteraars dat u weer bij ons bent voor dit uur. Olaf Bos zorgt ook nu weer voor mooie muziek en de techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Mandy Vinkenvleugel, coördinator marketing en communicatie bij het Nationale Park de Hoge Veluwe, gaat in op de activiteiten die de komende weken plaatsvinden in datzelfde park de Hoge Veluwe. Verder krijgen we Gerrit Dros in de uitzending, telefonisch. Hij is samen met zijn vrouw Miranda eigenaar van IJs van Co in Hoenderlo. En vandaag gaat hij uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van de braderieën op woensdagen in juli en augustus in Hoenderlo. En we gaan nu naar de Bee Gees luisteren met Stayin' Alive.

Ben je op vakantie in eigen land of blijf je lekker thuis en ga je er af en toe een dagje op uit? Bezoek dan eens kasteel Cannenburgh op de Veluwe. De hele zomervakantie zijn er op diezelfde Cannenburgh. Bijzondere rondleidingen door het kasteel en allerlei leuke activiteiten te beleven, moet ik zeggen. Een heerlijk dagje uit voor het hele gezin. Voor meer informatie kun je gaan naar www.glk.nl/Cannenburgh. En Cannenburgh begint met een C en het eindigt op RCH. Roxanne van de Police.

0: Vorig jaar waren er allerlei activiteiten bij het Nationale Park de Hoge Veluwe vanwege het feit dat ze 90 jaar bestonden. Maar dit jaar zijn er ook weer allerlei activiteiten. En Mandy Vinkenvleugel, coördinator marketing en communicatie, moet ik zeggen, bij het Nationale Park, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heel veel mensen die denken bij het park aan de Witte Fietsen, het Krullemullen Museum en Sint-Hubertus, wat nu ook weer open is, heb ik begrepen. Maar als je bij jullie op de site gaat kijken, dan zijn er ongelooflijk veel activiteiten.
1: Ja, dat klopt.

0: We bieden eigenlijk altijd best veel activiteiten aan, maar nu in de zomerperiode is er echt voor jong en oud heel veel te doen in het park.
1: Ja, en wat ik mooi vind, is jullie hebben het ingedeeld naar waar je belangstelling voor hebt, hè?
0: Ja, klopt. Ja, dus kijk, er zijn mensen die komen vooral omdat ze heel erg geïnteresseerd zijn in de natuur en het liefst samen met de natuurgids op pad willen. Nou, dat kan. Er zijn ook mensen die gewoon wat meer van bijvoorbeeld van muziek houden en die kunnen bij een muziekconcert komen kijken. Er zijn mensen die van lekker een beetje wandelen in combinatie met een drankje en een hapje houden. Nou, daar hebben we ook dingen voor. Dus het is heel breed.
1: Ja.
0: Voor kinderen natuurlijk heel veel.
1: Ja. Met deze vakantieperiode zeker. Zijn er een paar die eruit zou willen lichten?
0: Ja, dat kan ik zeker doen. Wat wel leuk is, is dat, dat we de zomerchallenge hebben voor kinderen. Dat is een gecombineerde wandeling en fietstocht. En als bezoekers bij de ingang komen, dan krijgen de kinderen kunnen een zomerchallenge boekje gratis meekrijgen. En daarmee er staan allemaal opdrachten op. De wandeling start in het centrum van het park. En dan lopen ze een beetje via de Franse Berg richting het Krullenmullenmuseum. En onderweg krijgen ze dan allemaal opdrachten. En die kunnen ze dan de antwoorden uit het park halen bij wat ze zien.
1: Ja.
0: En dan bij het Krullenmullenmuseum kunnen ze op een witte fiets stappen. En dan fietsen ze nog 1,5 kilometer. En dan hebben ze, als het goed is, alle opdrachten gedaan en de puzzels opgelost. En dan kunnen ze in de winkel een klein presentje ophalen.
1: Wat ontzettend leuk.
0: Ja, dat is echt heel leuk. Het is een leuke manier ook om ze wat meer te vertellen over de natuur in het park en de historie van het park. Een andere manier om dat te doen is bijvoorbeeld de Nature Game. Daar kunnen kinderen voor €2 een boekje halen bij het museum daar. Mm-hmm. Daar staat een QR-code op, die kunnen ze scannen. En dan kunnen ze een route lopen ook door het park. En dan op bepaalde punten krijgen ze video's te zien, meer informatie over de plek waar ze dan zijn. En dan kunnen ze ook het mysterie van het nooit gebouwde museum kunnen ze daar oplossen. Dus dat is ook hartstikke leuk voor kinderen.
1: Zeker, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat mooi is dat je niet alleen maar daar rondfietst. Want ja, niet alle kinderen zijn even dol om naar een museum te gaan.
0: Nee, dat klopt. Maar dit is wel een hele interactieve manier om kinderen echt mee te nemen in de natuur. En te laten zien van, joh, kijk hier eens naar. Want zelfs de kleinste sporen zijn interessant. Dus dat is echt heel leuk.
1: Zeker.
0: Wat ook voor kinderen heel leuk is, is dat vanaf morgen komt 4 weken lang de natuurdetective weer. Dat is een gratis activiteit. Die start om 1 uur bij het museum. En dan is natuurdetective Jacques P. Struiner. Die heeft de hulp van de kinderen nodig. En hij gaat ze vragen om de mysteries van het bos op te lossen. En dat is allemaal hartstikke leuk en spannend. En bij het museum vertelt hij allemaal dingen over het mysterie, laat hij dingen zien. En vervolgens gaan de kinderen en hun ouders samen met de natuurdetective te voet het park in. En dan gaan ze daar zoeken naar sporen en het mysterie van het bos oplossen.
1: Oh, wat. Zitten daar ook nog leeftijdscategorieën aan? Dat hoe oud de kinderen kunnen en moeten zijn?
0: Nou, ik denk dat het vanaf kinderen van een jaar of 4, 5 is dat al wel interessant. En dan is eigenlijk ook een beetje hoe lang ze het dan volhouden. Ja. Ik kan me voorstellen dat misschien een uur te lang is, maar dan stap je er ook gewoon weer uit. Dat kan ook. En je kan ook iets later aanhaken. Maar ik denk dat kinderen zo, tussen de 6 en de 10 vinden het sowieso heel leuk.
1: Oké.
0: Ja, dus dat is heel leuk om te doen. Wat misschien ook nog wel interessant is kijk, het park is van 8:00 a.m. tot 22:00 p.m. open deze maand. Dus dat is heel lang.
1: Nou.
0: Als er nou mensen in de buurt zijn of in Apeldoorn denken, nou, we willen graag lekker dineren ergens, maar ze willen geen entree betalen voor het park, dan is de dineractie wel een goeie.
1: Ja?
0: Want als je na 5:00 bij een van de ingangen komt en daar ter plekke je kaartje koopt en vervolgens gaat eten bij het restaurant, dan krijg je je entreebedrag terug.
1: Aha.
0: Dus dat wordt in mindering gebracht van je rekening in het restaurant. En dan kan je dus vanaf 5:00 het park in. En dan kun je nog tot 22:00, dan kun je na het eten nog een stukje gaan wandelen of gaan fietsen. Of je kan bij een wildobservatieplekken even gaan kijken. Daar heb je aan het eind van de dag, hopelijk zie je daar dan wild.
1: Ja.
0: Dus dat, dat is ook een leuke actie voor volwassenen.
1: Ja, dat is een mooie aanbieding. En moest je van tevoren dan bij dat restaurant reserveren?
0: Dat kan wel. Dat kan als je via de website hoogveluwe.nl... dan kun je een tafeltje reserveren voor het restaurant. Dus dat kan.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, en dit is maar een kleine greep, hè, uit alle activiteiten die er zijn. Dus iedereen naar jullie site gaat, dan... dan komen ze er in ieder geval achter, net zoals ik erachter kwam, dat er ongelooflijk veel gebeurt.
0: Ja, dat klopt. Ja, als ze naar hogeveluwe.nl/agenda gaan, daar staan al onze activiteiten op. En dan kunnen mensen kiezen waar ze zin in hebben en wat ze leuk vinden.
1: Nou, super. Heel fijn dat je er wat meer over wilde vertellen over de activiteiten. Mende Vinkenvleugel, coördinator marketing en communicatie bij Nationale Park de Hoge Veluwe. En er komen ongetwijfeld weer heel veel mensen op dat prachtige park af.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. We gaan nu naar Englishman in New York van Sting.

17 april tot en met 30 augustus presenteert Paleis het Loo de grote trap, als muren konden praten. De grootschalige restauratie van de op één na grootste schilderij van Nederland vormde aanleiding voor een tentoonstelling die je meeneemt van Apeldoorn naar Versailles en verder tot in Istanbul. Voor meer informatie en tickets kun je gaan naar paleishetloo.nl. Smooth Operator van Sade.

0: Gerrit Dros is niet alleen samen met zijn vrouw Miranda eigenaar van IJs van Co in Hoenderlo, maar hij kan ons ook alles vertellen over de braderieën van de woensdagen daar. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat vorige week met de Apeldoornse Vierdaagse kwamen ze deze keer niet langs jullie, geloof ik,

0: Jawel hoor, wij waren om 9:30 open en het was meteen hartstikke leuk, want mensen hadden zin in een meisje. En er waren een aantal teruggelopen, die kwamen nog weer terug.
1: Ach kijk, toch wel.
0: We hoorden dat jullie open waren en

0: puipen, zeg maar, kunnen verkopen. En dan hebben we natuurlijk weer regelijk die reguliere handel. Van, de, nou, van dameskleding tot poffertjes en een stroopwafel tot een paar sokken, zeg maar.
1: Zo, en hoeveel kramen zijn er dan?
0: We zitten tussen de 50 en de 60 kramen.
1: Zo.
0: Dus dat is aardig wat.
1: Ja, en welke oude beroepen worden daar...
0: We hebben nog een ouderwetse glasgraveerder wat er nog komt.
1: Ja.
0: En misschien als we de ruimte hebben, dan krijgen we nog die oude tractoren. Maar dat hangt er vanaf of we ruimte genoeg hebben. Het is verbouwd en ze zijn met doosjes aan verbouwd. Dus de helft is afgezet.
1: Aha.
0: Dus dan moeten we nog even kijken. En dan hebben we natuurlijk, de eerste avond hebben we van onze muziekvereniging, de Bundblazers, zeg maar, het Dweilokes, lopen vanaf 6:30 s'avonds.
1: En dan hebben we
0: ook nog 3 keer achter elkaar een matrozenkoor de volgende 3 woensdagen. Die vanaf 4:30 zingen, zeg maar. Dat is altijd gezellig.
1: En nou, als we die mensen gehad hebben... Een hele organisatie.
0: Het is de begin in januari al.
1: Ja.
0: Nou, maar dat is niet nieuw voor ons natuurlijk. Maar dan ga je vergunning aanvragen bij de gemeente. En die zijn gelukkig de gemeente al doen. Tegenover ons niet moeilijk over dingen. Want ze werken altijd mee als je vragen hebt en zo. Dus dat gaat altijd goed.
1: Ja. Maar dan heb je ook wel heel veel vrijwilligers nodig, denk ik.
0: Wij hebben het hoofdkader, zeg maar, is Jan... mijn dochter Iris en ik met z'n drieën. En daar hebben we een stuk of 12-13 vrijwilligers rondlopen.
1: Ja.
0: En waar
1: kunnen mensen parkeren?
0: Bij ons naast bij Huis van Kool. Daar hebben we verkeersregelaars aan en die wijzen je netjes naar een plekje. En dan moet je misschien een keer 100 meter lopen, maar verder niet. Met allemaal net in de buurt om het terrein heen.
1: Ja. Bij al die kramen en zo die er zijn, kun je ook met een cash of moet je met tikkies of wat dan ook doen?
0: Nee, je kunt contant en de meeste hebben ook een pinautomaat, dus je kan gewoon betalen. Dus gaat
1: dat. Oké. En ik zie ook nog een hele super gave act voor jong en oud op 19 augustus.
0: Ja, dat is de afsluiter en daar hebben we... Die man heeft 10 jaar geleden verlaatst geweest, maar die bestaat doet zijn act 30 jaar dit jaar. En hij is begonnen bij ons, 30 jaar geleden dan al, als leerling vuurspuur. En hij komt dan een hele grote vuurspuurshow geven.
1: Zo.
0: Ja, dat zet ik in solo ook. Ik ben bij jullie begonnen en ik heb jullie nooit vergeten. En het was altijd goed en gezellig. Dus in mijn laatste jaar, dit ik ga ermee stoppen, doe ik jullie ook nog een keer aan, want het was altijd gezellig.
1: Ja.
0: En het is mooi om te doen.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Dus dat is
1: leuk. Heel
0: speciaal, ja.
1: Ja, dat hij daar en dat inderdaad doet. Dat hij dan... Dus 30 jaar doet hij dat al?
0: Ja, hij doet dat 30 jaar en we hadden goed contact met ons gehouden. En een aantal jaren geleden zit hij nou, ik ga hoog op en dan hoe of wat, dat maakt verder niet uit.
1: Nee.
0: Dat is allemaal goed gegaan. En zegt hij, maar ik ga er nou mee stoppen. Ik ga meer tijd aan mijn gezin besteden, dus ik wil niet elke avond meer de hoort op.
1: Nee.
0: En dan komt hij zitten in het afsluitjaar. Dan kom ik ook bij jullie langs. Want jullie zijn altijd goed voor me geweest. Ik mocht me echt proberen bij jullie. En dat is gelukkig gelukt.
1: Mooi.
0: Vandaar.
1: Nou,
0: ja.
1: Klinkt ontzettend leuk. En fijn dat jullie dat weer organiseren. En het is dus elke woensdagmiddag
0: vanaf
1: 4:30 middags tot 8:30.
0: Ja, zo'n beetje, ja.
1: Nou.
0: Dan gaan we gewoon doen. En het is gewoon gezellig.
1: Ja,
0: nou, er moet niks, alles mag.
1: Lekker weer.
0: Ja, we hopen wel, want hij geeft net van woensdag een beetje regen op. Maar ja, voor de natuur is goed, maar voor de handel is minder natuurlijk.
1: Nee, dat moet je dan net weer niet hebben.
0: Nee, maar ja, dan gaat het gewoon door. Dan is het dan iets minder.
1: Nou, hartstikke fijn dat we wat over wilden vertellen. Over de braderie in Hoenderloo op de komende woensdagen. Dankjewel Gerrit Dros. En iedereen weet jullie natuurlijk ook weer voor de ijsjes te vinden.
0: Ja, dankjewel en fijne uitzending weer.
1: Ja,
0: bedankt.
1: Merci. We gaan naar Tracy Chapman met Fast Car.

Ja, middagje uit. Bij Orpheus bestaat nu 5 jaar. En het is een echt begrip geworden. Want elk theaterseizoen is dus door een groep betrokken Apeldoorns met liefde en enthousiasme een mooi en toegankelijk programma gemaakt. Speciaal voor de oudere Apeldoornen. En bij die voorstellingen en activiteiten draait alles om het hebben van een gezellige middag. Ja, en dat is dus zo'n succes al, dat eigenlijk op de dag dat het allemaal verkocht werd, dus de kaartjes, praktisch alles meteen uitverkocht was. En zet vooral je naam op de wachtlijst, want soms kan er bij Orpheus nog een andere oplossing

gevonden worden, zodat toch meer mensen naar de voorstellingen kunnen komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de allereerste van Bert Louise, allemaal angstliedjes van Robert Long, van vrijdag 18 september. En daarmee deelt hij dus zijn passie voor de muziek en teksten van Robert Long om zo het werk van de grootste zanger levend te houden. Daarbij heeft Orpheus dus de mogelijkheid nu open om 's morgens om 11 uur naar dezelfde voorstelling te gaan die Bert Louise 's middags nog eens een keertje weer doet om 3 uur. Dus ga vooral daar kaartjes voor bestellen. Het is €4,50, dus daarvoor hoef je het niet te laten, denk ik. Krijg je ook nog een lekker koekje bij de koffie of bij de thee, wat dan van Veluwe 50, 65 plus komt. Dus een extra mogelijkheid om naar de voorstelling te gaan op vrijdag 18 september. En nu gaan we dus even naar iets luisteren van Robert Long. De titel is Vanmorgen vloog ze nog.

Ja, u had natuurlijk al lang geconstateerd dat hij niet alleen zong hier. Hij was samen met Martine Bijl, Simone Kleinsma en Robert Paul. De foto-expositie Goed doen voelt goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In de expositie staan Apeldoorn centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk en is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. Wil je er meer over weten? Dan kijk je op www.apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie. Fleetwood Mac met Dreams.

Cold as Ice van Foreigner. We lopen naar het eind van de tweede uur van de matinée. Het tweede uur van de matinée van de 20e juli. Fijn luisteraars dat u weer bij ons was bij de matinée. Olaf Bos, dank je wel weer voor de muziek en de techniek. Redactie, dank je wel voor het aanleveren van de gesprekken. En we gaan eruit met Ram Jam met Black Betty. Graag tot de volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsema.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar er valt in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele, hele goedemorgen en welkom bij de Stedendriehoek draait door. We schijnen van weer dinsdag 21 juli 2026. En ach, wat gaat het toch allemaal weer snel of niet soms. We begonnen met Johnny Nash, I Can See Clearly Now. Zijn grootste hit uit 1972 alweer. Johnny Nash was een van de eerste Amerikaanse artiesten die reggae invloeden. Deels opgenomen met Jamaicaanse muzikanten in Londen en in Kingston. Naar de Amerikaanse hitlijsten bracht. En de boodschap, de tekst I Can See Clearly Now, The Rain Is Gone, staat symbool voor het overwinnen van moeilijke tijden, obstakels en tegenslagen. En kijk uit naar een heldere, zonnige toekomst. Ik zeg nogmaals een goede morgen. Gisteren een extra vrije dag gehad. En waarschijnlijk ben ik de volgende week maandag ook niet. Even gewoon lekker langzaam winnen. Lekker lang weekend. Het WK voetballen is afgelopen. Ach. Ik heb dat dan toch zondag even zitten kijken, die wedstrijd. En Spanje weer, hè, voor de tweede keer wereldkampioen. Voor de tweede keer in de extra tijd, in de verlenging, hebben ze gescoord. En wat was dat Argentinië toch slecht, hè? En heb je ook nog even opgelet, die Trump die werd toch op een gegeven moment weggetrokken, hè? Van, hey, ga jij eens even van het podium af. En dat vind ik dan wel weer humor. Er is nog zo'n grote groepsfoto gemaakt en de Spaanse bond en de FIFA hebben Trump en Infantino daar toch heel keurig uit weggegrond. Ja, maar we ook nog zijn momentje pakken. Goedemorgen, lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ja, ik ben hem al een tijdje aan het meenemen en vorige week was het natuurlijk een hele rare korte week, dus ik heb hem voor deze week ook nog een keer voor je klaarstaan. Come Together, een liedje wat je de hele week tegen de klok van 11:30 gaat horen. En strakjes, tegen de klok van 11:30, weer een country nummer uit de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn bij 150 aangekomen. Nee, we zijn bij 163 uitgekomen op plekje. Doe dat nog eens even opnieuw. We zijn uitgekomen bij nummer 163 uit 1950. Hank Snow, of Hank Snow, I'm Moving On. En dat gaan we natuurlijk dadelijk tegen de klok van 11:30 draaien. Dit is Rita Coolidge en We Are All Alone.

Nothing will ever change. Oh no, oh no. I said nothing, nothing, nothing, nothing, nothing will ever change. Jimmy Jules en Nothing Will Ever Change This Love of Mine. En daarvoor hadden we nog Jerry Lee Lewis. Met High School Confessional. Even kijken, ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan. Dit is namelijk nieuwe muziek van, moet ik het er even bij pakken, Olivia Rodriguez. En die heet Stupid Song en die klinkt als volgt.

De Rubettes had ik voor je klaarstaan en Sugar Baby Love. En de Britse gitarist en zanger Tony Thorpe is overleden. Dat hebben zijn nabestaanden afgelopen week bekendgemaakt via Facebook. Tony scoorde tussen 1974 en 1976 7 top 40 hits als lid van de groep The Rubettes die ik net voor je klaar had staan. En van de 7 hits bereikte hij 6 de top 10. Hun laatste hit, dat was You're the Reason Why, bereikte zelfs de top 3. En werd door Tony gezongen. Maar ik had zin in deze Sugar Baby Love van de Rubettes. En vrijdag is ook de Californische stad Oxnard de Amerikaanse rock and roll zanger Freddie Cannon overleden. 1959 brak hij door in eigen land met top 10 hits als Tallahassee, Lassie, Way Down Under in New Orleans. Dat laatste nummer was in ons land ook een bescheiden hitje. Later volgden er nog hits als Palisade Park, Abigail Beecher en Action. Action was in Amerika bekend geworden als de begintoende van het televisieprogramma Where the Action Is met Dick Clark. Het werd zijn enige hit in de Nederlandse top 40. En ik heb Way Down Under in New Orleans voor je klaarstaan van Freddie Cannon uiteraard. En die klinkt als volgt.

Daydream had ik voor je klaarstaan. En Things Again Only Get Better. Ik vind deze nog lekker hoor. Het komt dit jaar uit. Ellie Langley is dit en Choosing Texas.

Ain't No Love in the Heart of the City. Ik had de Bobby Blue Band voor je klaarstaan. En ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van de steden. Driehoek door. We gaan eruit met Parliament. En Give Up the Funk. Tear the Roof Up the Sucker.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €0,95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen de zonnige periode en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Punt. Ik kan zeggen een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede, het middelsuurtje van de Stedendriehoek draait door. We trapten af met Extens en Spraakwater had ik voor je klaarstaan. Zometeen op plekje 163 Henk Snow aan Moving On uit 1950. En dat is natuurlijk uit de lijst van de blad Rolling Stone, de 200 beste country nummers. Eerst even dit. Dit is de Alan Parsons Project en Old and Wise. Oud ben ik wel, wijs ben ik zeer zeker niet.

Johnny Rivers Rocking en de Boogie Woogie Flu had ik ervoor je klaarstaan. En dit, ach, dit is een echte one-hit wonder. Ik weet niet of ze daarna nog een hit hebben gescoord. Volgens mij niet meer. Maar deze blijft leuk. Dit zijn de Fratellis en Chelsea Dagger.

album. Het is, staat op het nieuwe album van The Rolling Stones. Je had het misschien wel gekend. The Stones had ik er voor je klaarstaan. En Jealous Lover. Jazeker. Och, die vind ik ook wel zo lekker. Dit is Excel en Kiss You All Over.

Jazz had ik voor je klaarstaan. Een auto vliegt door. En daarmee komen... Nou, het is bijna... Nou, het is sowieso al 11:30 geweest. Het is tijd hiervoor. Deze week onder andere nog de band The Perry. Die gaat er morgen voorbij komen. Donderdag heb ik David Dudley voor je klaarstaan. En vrijdag sluiten we af met David Allan Coe. Ik heb het natuurlijk over liedjes uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn aangekomen bij 163. Hank Snow, I'm Moving On, heb ik voor je klaarstaan. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Hank Snow zingt I'm Moving On met zijn kenmerkende nasale stem. En overdreven, duidelijk uitgesproken country twang. Hij vertelt dat hij zo snel als hij kan de trein terug naar het zuiden neemt om te ontsnappen aan de pretty mama die deze true loving daddy zo slecht heeft behandeld. Toch is de kans groot dat de echte reden waarom het nummer maar liefst 21 weken bovenaan de countrylijst bleef staan het onweerstaanbare ritme van zijn band is. Het deinende tempo dat doet denken aan train rails. De stilgitaar die klinkt als een eenzame treinfluit. Treinfluit en Snow's eigen vurige, strak met een plectrum gespeelde leadgitaar. I'm Moving On was halverwege de vorige eeuw het toppunt van moderne country en western. En ook in deze nieuwe eeuw klinkt Snow's opname nog altijd alsof ze nog steeds meer vaart krijgen. Ik zei het al, het nummer staat op plekje 163 in de lijst. Het komt uit 1950. Ik heb voor je klaarstaan, Hank Snow, I'm Moving On. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

De Detroit Emeralds had ik voor je klaarstaan. Feel the Need in Me. En daarvoor hadden we nog Dusty Springfield en de Pet Shop Boys samen in Private. En daarvoor had ik nog Hank Snow op linkje 163. I'm moving on. Morgen dan gaan we naar 2010. De band Perry, If I Die Young, heb ik er dan voor je klaarstaan. Nu heb ik Lucas Nelson en The Promises of Real klaarstaan. Ja, ik heb veel in de trein gezeten en ik heb het veel lekker zitten luisteren. Out in L.A. heb ik voor je klaarstaan en ze tellen zelf even off.

Volgens mij is hij origineel van Boudewijn de Groot. En ik wou ook de versie van Boudewijn de Groot draaien. Maar ik zag deze versie van Nico Haak erin staan. Ja, dit klinkt net wat vrolijker. Nico Haak had ik er voor je klaarstaan. En Tante Julia. En ik heb nog één nummer te gaan voor de klok van 12 uur. We gaan er namelijk uit met Oasis. En er komt een nieuwe documentaire over de ruïne tour van Oasis. De comeback van Liam en Noel Gallagher. En die draait vanaf 11 september wereldwijd in geselecteerde bioscopen en IMAX-zalen. En na de bioscoop-release zal de film exclusief te streamen zijn via Disney+. Dus als je benieuwd bent hoe dat nou allemaal is gegaan, en noem het maar op. Ja, dan moet je vanaf 11 september naar de bioscoop gaan. Ik zou een IMAX-theater pakken. Er zal wel veel muziek in zitten. En anders moet je wachten tot hij op het Disney Plus te zien is. We gaan eruit met Oasis, Champagne Supernova. De lange versie heb ik voor je klaarstaan. Tot zo, naar de andere kant van 12 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie kreeg rond 11:30 een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij in of bij het aanmeldcentrum plaatsvond. De politie onderzoekt nog de aanleiding. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. En Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug. Dat gebeurt met camera's die kentekens automatisch registreren. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Overtreders krijgen een boete van €500. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is...

Ik zeg inmiddels alweer een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek daardoor. Op deze heerlijke dinsdag is het alweer, 21 juli 2026. We begonnen met de Sydney Youngblood, had ik er voor je klaarstaan. En If Only I Could, lekker veel muziek klaarstaan. Zo meteen de Beds Are Burning van de Midnight Oil. En de Blue Dot Gang gaat ook voorbij komen. Maar eerst even dit is The Time en Jungle Love.

0: Occupation G.I. Blue.
1: Occupation G.I. Blue.
0: Ready.
2: Ik had Elvis Presley voor je klaarstaan en de G.I. Blues. Ja, en ik heb veel in de trein gezeten. En tijdens de treinreizen kwam ik deze leuke plaat tegen. Ik zit even te denken, nou, het is wel dubbel op, want Van Halen staat dadelijk ook nog klaar. Maar even kijken of we dat nog gaan doen. Ik heb in ieder geval David Lee Roth voor je klaarstaan en The Shit That Elvis Killed. Nee, The Shit That Killed Elvis, zo moet ik het zeggen.

Eind van de week komt het nieuwe album van The Strokes uit, Reality 08. Dat is 24 juli. Ik ben heel erg benieuwd. En dit was alvast een track van dat album. Heerlijke samenwerking, De Dijk. En dan weet je over welke samenwerking het waarschijnlijk hebt. Samen met Solomon Burke is het Hold On Tight.

het kwam ook uit dit jaar en ik blijf het leuk vinden. Casey en Ashton en Bitches had ik er voor je klaarstaan. En dit, ja, je hoort het al op de achtergrond. De lange versie van Purple Rain, dus Prince and the Revolution.

Het was de comeback van Tammy Wynette. Ze mocht samen met de KLF deze Just a Friend I'm Ancient opnemen. En daarvoor hadden we nog Big World van Emilia. Hiermee komen we ook aan het einde. We gaan eruit met Killers Rock and All Summer Long.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Holland Spoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1,5 uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. FBI-directeur Cash Patel is van plan in oktober naar Rusland te reizen, meldt Politico op basis van bronnen. Hij zou Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als de reis doorgaat, is het voor het eerst in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Het is nog onduidelijk of Patel president Poetin zal ontmoeten. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Martin.

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Arno, want hij heeft de techniek en in handen. En natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen het eerste uur van deze matinée? We gaan zo meteen praten met Karin Beumer, want er komt een nieuw winterevenement in Apeldoorn. En dat heet Christmas at the Park. En dat gaat plaatsvinden op 12 december in het Oranje Park. Nou, daar kunnen we ook aan deelnemen. We kunnen ons opgeven daarvoor. Dus blijf lekker luisteren. En we gaan het ook hebben over 28 juli. Want dan is er een zomermarkt in Uddel. En daar is natuurlijk weer van alles te doen en te vinden. Nou, blijf lekker luisteren ook naar onze leuke muziek. En muziek waar je bij kunt gaan zwemmen. Ik ga zwemmen met Mart Hoogkamer.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 9 augustus... kunt u kennis maken met het werk van Hans de Lauter... en Tania van Krooswijk, twee nieuwe leden van de Stichting Atelier Apeldoorn. Hans is een ervaren luthier, of luthier, ik weet niet precies hoe je het zegt... Wat je in zijn werk van kunstenaar ook weerspiegeld ziet... in zijn schilderijen van snaarinstrumenten. En Tania is digitaal ontwerper en verhalenmaker... voor het genre kinderboeken. Haar werk kenmerkt zich door kleur, sterke contrasten, organische vormen en verhalen die blijven hangen. Ferry Staverman toont ons op deze expo kleine 3D-geprinte werken... en dat is een primeur. Ook het expressieve en kleurrijke werk van Renske Moes is te bewonderen. Renske's vraag blijft, droom ik of ben ik wakker? En gastexposanten zijn 5 studenten van Artes Zwolle... opleiding Comic Design, de Indigo Animal. Zij laten aan de hand van verschillende technieken zien... hoe je verhalen vertelt in beeld en... hoe je deze beelden betekenis geeft. En uit Noord-Holland is Chris van Beem te gast. Hij maakt beelden van ijzer, hout en lood. Beelden waarin mensfiguren spelen met een vaak wankel evenwicht. Nou, deze gevarieerde tentoonstelling is het bezoeken waard. En dat is allemaal in de galerie. Dat is aan de Oranjerie, of in de Oranjerie, 170-172. En dat is open van vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Ja, hangt de vlag buiten, dan is hij dus open. Het is dus de eerste verdieping bij de Oranjerie... bovenaan de roltrap bij de ingang van de HEMA.

Ja, dat was Bee Gees met How Can You Mend a Broken Heart. Ik ga het nu niet over de zomer hebben, maar over de winter. En wel over 12 december, want er wordt een nieuw winterevent georganiseerd

0: in het Oranjepark. En dat belooft heel wat te worden, want het wordt Christmas at the Park. Nou, ik ga erover praten met Karin Beumer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een nieuw evenement, hè? Christmas at the Park, dat is 12 december. Wat moeten wij ons daarvan voor gaan stellen?
1: Nou, het wordt belooft geen traditionele kerstmarkt te worden, maar ja, we willen gewoon een event organiseren waarbij het park echt ja, willen we proberen in het licht te gaan zetten. We willen bijzondere kerstproducten willen we gaan laten verkopen, laten proeven, laten ervaren. Met natuurlijk gepaste muziek bij dat tijdstip van het jaar.
0: Ja, dat snap ik. En jullie zijn nu natuurlijk al bezig met de voorbereidingen. Hè? Want dat geeft natuurlijk heel veel werk. Ik zie hier bijvoorbeeld ook staan unieke onderscheidende concepten met een verhaal. En waar denk je dan aan?
1: Nou ja, wat we heel graag willen, dus eigenlijk dat we willen dit event in samenwerking met lokale ondernemers en partners, zeg maar, gaan organiseren.
0: Ja.
1: En we willen zorgen dat het echt gaat bijdragen aan de economie van Apeldoorn. Dus het liefst willen we gewoon allemaal ondernemers. En dat, ja, dat sluit volgens mij, dat maakt het wel uniek. Want heel vaak op events zie je ook veel ondernemers van buitenaf.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij kiezen we proberen er bewust voor te kiezen. Ja, om eigenlijk alleen maar met lokale ondernemers
0: ja,
1: te gaan
0: precies.
1: werken.
0: Ja, precies.
1: Die mooie, ambachtelijke en handgemaakte producten verkopen.
0: Ja, en dan denk je ook aan Apeldoorn en de dorpen, denk ik, hè? Van die bij Apeldoorn
1: zeker.
0: Horen. Ja,
1: zeker. Ja. Absoluut. Ja.
0: Oké.
1: Okay. De gemeente Apeldoorn.
0: De gemeente Apeldoorn. Ja, is best
1: ja,
0: groot natuurlijk.
1: De stad ja. is heel groot.
0: Zeker. En mensen die nu denken van, hey, ik wil daar wel aan meedoen, die kunnen zich nu al opgeven?
1: Ja, die kunnen een mail sturen naar mij.
0: Ja.
1: En mag ik dat mailadres noemen?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Karin, apenstaartje, by Maureen. .nl.
0: Mm-hmm.
1: En of kijk gewoon inderdaad even op de socials naar de kerstmarkt. Daar vind je ook alle informatie hierover.
0: Mm-hmm.
1: En ja, we hopen natuurlijk inderdaad duizenden mensen uit Apeldoorn en omgeving naar het park te trekken.
0: Ja,
1: zeker. Want het is lang geleden dat we een kerstmarkt in Apeldoorn hebben gehad.
0: Ik denk het ook. Ja, ik kan me het eigenlijk niet meer herinneren. Ja,
1: en
0: natuurlijk
1: niet.
0: Wel bij Paleis het Loo, hè, dat wel. Altijd
1: ja.
0: de kerst, zeg maar, die Heer daar wel
1: Christmas.
0: Flink gevierd wordt. Maar
1: ja.
0: in Apeldoorn zelf, ja, dat zou ik ook eigenlijk niet weten. Ik zie ook nog staan, hè, live muziek en entertainment. En als je dat zoekt, zoek je dat ook nog? Kunnen koren of muziekgroepen
1: zeker.
0: Zich daar ook voor
1: ja.
0: op geven?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: We zijn met de Apeldoornse Korenfederatie gaan we ook in overleg hoe we dit kunnen aankleden. Daarover hebben we binnenkort een afspraak staan. Maar ook zij kunnen zich inderdaad aanmelden. Want nogmaals, we willen hier echt een event van maken van, voor en door lokale ondernemers.
0: Ja.
1: Dus, en we hopen uiteraard uit te groeien tot een jaarlijks hoogtepunt tijdens de donkere dagen voor kerst.
0: Precies, ja. Ja, en dan is 12 december. Ja, het zit er net een beetje net voor allerlei activiteiten, denk ik, hè? Het is
1: ja.
0: Daarom waarschijnlijk ook gekozen. En het is ook nog een hele tijd, hè? Het is van de bedoeling is van 12 tot 8 uur. Is het dan eigenlijk de bedoeling? En het is dan de bedoeling, denk ik, dat het hele Oranjepark vol staat met allerlei ja, leuke
1: ja.
0: dingen.
1: Ja, met allemaal, nou ja, wat ik zei, handgemaakte, ambachtelijke producten, echte kerstartikelen of cadeauartikelen. Maar ook eten en drinken. En nou, je vroeg net unieke onderscheidende concepten met een verhaal. Je hebt soms inderdaad wel eens van die producten. Nou, noem bijvoorbeeld die zeepjes die dan zonder verpakkingen zit. Daar zit dan een heel bijzonder verhaal zit daarachter. Of nou ja, noem dingen als de Tony Chocoloni waar echt bijzondere verhalen achter zitten. En ook mm-hmm. naar die pareltjes in Apeldoorn zijn we op zoek.
0: Oh ja, ja, dat soort dingen. Daar moet je dan ook aan denken. Dat is, ja. Ja, ja, ik begrijp hem. En dan mag het verhaal ook verteld worden, neem ik aan.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Ja,
1: en we willen ook niet, zeg maar,

0: standaard kramen doen. Dus we willen, we hebben echte kerstkraampjes. Maar er zijn ook mogelijkheden tot het huren van de pagodententen. Er kunnen foodtrucks staan. Dus ja, een grote variëteit aan aanbod hopen te kunnen aanbieden.
1: Want jullie leveren dan ook die kramen, zeg maar? Die kan je dan bij jullie huren, zeg maar?
0: Ja.
1: Oh ja, ja, dat snap ik. Oké, okay, nou nog eventjes één keer je bericht. Waar, of waar kun je je aanmelden? Want voor de zekerheid. Kun je het nog één keer noemen?
0: Op 12 december verandert het Oranjepark in een betoverende plek vol licht, muziek, ambacht en ontmoeting tijdens Christmas at the Park. Mocht je als ondernemer interesse hebben om op 12 december van 12 tot 8 uur 's avonds aanwezig te zijn, stuur dan een mail naar mij, Karin Beumer. En dat kan via het mailadres karin@by, op z'n Engels, B, Griekse I, Maureen.
1: Nou, helemaal duidelijk. Niks meer aan toe te voegen. Nu moeten de mensen zich gewoon gaan aanmelden. Dankjewel, Karin, voor informatie en succes met de voorbereidingen. Dag.
0: Dankjewel.

0: Patty Pravo, La Bambola.
1: Jo Apeldoorn, het weerbericht.
0: Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten wordt het 20 tot graden aan zee tot ongeveer 24 graden in Twente. Morgen is er meer bewolking en kan er af en toe een beetje regen vallen. Bij een stevige noordwestenwind ligt de maximumtemperatuur rond 20 graden. Donderdag en vrijdag worden droge dagen met geregeld zon. Donderdagmiddag is het 19 tot 23 graden en vrijdag wordt het wat warmer met 22 tot 25 graden. En ook in het weekend blijft het dan warm.

0: Grace Jones, I've seen that face before. De zomermarkt in Uddel is een bekende, populaire en drukbezochte markt. En dat wordt weer plaats, vindt dat op 28 juli, dat is op dinsdag, van 2 tot 9 uur. Nou, ik ga erover praten met Gerben Hop. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, van Gerben.
0: Dag. Ja, jullie organiseren dit volgens mij al heel lang. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. We zijn eigenlijk de tel kwijtgeraakt.
0: Oh.
1: Met de huidige club doen we het nu 9 jaar. Maar hij bestaat in ieder geval rond de 27, 28 jaar. Daar zijn de meningen nog over verdeeld.
0: Ja. Dat moet nog even helemaal precies uitgezocht worden. Want je weet maar nooit of er dan een extra feestje komt als het 30 jaar is, hè?
1: Ja, dus dat wilden we met 25 jaar al doen. Maar we konden niet het eerste jaar al goed terugvinden.
0: Ah, kijk. Nou ja, goed. Het maakt niet uit, maar het is in ieder geval...

0: Best wel lang. Het is echt een zomermarkt. Het is natuurlijk bij jullie in Uddel best wel een toeristisch dorp, zeg maar ook, denk ik, hè?
1: Ja, nou zeker. Er zitten best wel wat vakantieparken en campings. En met name ook in de dorpen eromheen. Daar proberen we ook op te richten. Het valt over het algemeen niet. Het valt sowieso in de schoolvakanties uiteraard.
0: Ja.
1: Dit jaar valt het dan precies de laatste week voor het bouwvak. Dus dan is vaak ook nog weer heel veel mensen echt wel uit het eigen dorp die dan nog niet op vakantie zijn.
0: Oh, je leuk. Ja.
1: En tegelijkertijd wel de toeristen van buitenaf. Dus dat is altijd wel prettig.
0: Mooie mix, zeg maar. En hebben jullie dan vaak dezelfde mensen die bij jullie op die markt staan?
1: Wisselt altijd wel door de jaren heen. We zitten gemiddeld genomen altijd net iets boven de 100 ingevulde plekken. Dat is dan in de mix van grotendeels marktkramen en een aantal verkoopwagens.
0: Ja.
1: Sowieso altijd de lokale winkels, die doen allemaal mee. En ook zeker een hele grote groep vaste deelnemers die er ook al, waarvan sommigen al 20 jaar staan. Maar ook elke keer wel weer een roulatie, toch weer mensen die... Nou, sommige mensen valt het weer een keer wat tegen, een bepaalde product wat ze verkopen.
0: Ja.
1: En dus de wisselen er altijd wel wat. En dat is ook wel leuk, want anders dan wordt het een beetje een stoffig verhaal. Zeg.
0: Ja, en dan weet je ook precies, daar staat dat, daar staat dat. En het is ook wel leuk als dat een beetje wisselt natuurlijk. Hè? Jullie zorgen ook voor de oude ambachten. En welke oude ambachten kunnen we verwachten bij jullie?
1: Dat is een goede vraag. We hebben dit jaar, even denken, een klompenmaker. Dus die worden live, echt Hollandse ouderwetse, ouderwets is het eigenlijk niet, maar klompen gemaakt.
0: Ja.
1: Met vilt, dat is voor veel mensen nog een beetje onbekend.
0: Maar vilt,
1: daar worden bloemstukken van gemaakt, een soort brosjes en daar kun je alles mee maken.
0: Ja,
1: En er staat nog een korfvlechter. Mm-hmm. Die dan gewoon de traditionele bijenkorven en manden en allemaal dat soort spullen vlecht.
0: Ja, precies.
1: Ik zit even te denken, volgens mij zijn ze dat eigenlijk voor dit jaar.
0: Dan kan je toch eens kijken hoe dat eigenlijk gaat, hè? En ik zag ook staan de Uddelse brandweer, die is er ook.
1: Ja, dat is eigenlijk wel... die hebben we nu denk ik sinds een jaar of 4... Staat eigenlijk gewoon een vast onderdeel.
0: Oh ja.
1: En dat blijft gewoon leuk. Die verzinnen elk jaar weer wat anders. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Ze zijn natuurlijk lokale mannen en jongens uit het dorp.
0: Precies, leuk.
1: Dus die kennen ook iedereen.
0: Ja.
1: Dat is echt wel leuk. Dat vooral voor de jeugd is dat gewoon echt fantastisch. Met spelletjes en waterspuiten.
0: Ja, mooi.
1: Dat ze hebben. Maar dat is wel, dat trekt altijd wel heel veel publiek. Zeker.
0: Dat snap ik helemaal. Ja. Want hebben jullie genoeg brandweer? Want dat is meestal vrijwillig toch, de brandweer?
1: Ja, in Uddel in ieder geval wel.
0: Ah, gelukkig.
1: Ik heb me laten vertellen dat ze gewoon genoeg mensen eigenlijk altijd hebben.
0: En
1: dat is eigenlijk best wel... Ja, in Uddel is het dan zeg maar redelijk vanzelfsprekend, maar ook wel berichten van andere dorpen met name, dat de bezetting echt nog wel een dingetje is om dat rond te krijgen. Maar ze hebben dat goed voor elkaar en
0: goed.
1: Een enthousiaste club, dus dat is mooi.
0: Leuk. En als je naar jullie toe rijdt, of je kan natuurlijk misschien ook wel met de fiets, het ligt eraan waar je vandaan komt natuurlijk, maar het parkeren is volgens mij ook geen probleem, hè?
1: Nee. Dat is afhankelijk natuurlijk van welke kant je komt. Maar er staan in principe van aan de doorgaande weg staan overal wel parkeerborden. Als je die gewoon volgt, dan... we hebben eigenlijk twee ingerichte parkeerplaatsen. Eén daarvan is bij het dorpshuis, Blankenschot. Zit gewoon aan de doorgaande weg. En de andere zit iets verderop, richting Elspeet. En dat is een weiland. Dus je
0: zit
1: ook aan de doorgaande weg. En vandaar is het eigenlijk op loopafstand naar de markt. Dus gratis parkeren. Dus dat moet
0: goed
1: komen. En de fiets kan je dichtbij zetten. Dus
0: Ja, leuk. En als je nou komt, hoe is het met betalen? Is het handig om toch wat contant geld mee te nemen? Of kan je overal wel pinnen inmiddels?
1: Allebei. Kan allebei sowieso. Contant kan natuurlijk bij iedereen wel.
0: Ja.
1: Pinnen ook wel bij steeds meer. Er zijn er altijd nog een paar die het niet hebben. Maar er zit ook zelfs op de markt zelf een geldmaat. Dus
0: Kan
1: je de muur nog leeg trekken.
0: Ja. Ja, precies. Ja, want er moet wel wat verkocht worden natuurlijk. Hè. Dus nog even. Dus het is 28 juli, dat is op dinsdag. En dat is van 2 tot 9 uur 's avonds. Heel veel leuke kleedjes, markten en allerlei leuke spullen zijn er te koop. Is er ook nog iets met muziek of zo?

0: Nou, we hebben in Udel een eigen muziekvereniging. Alleen die kan zelf helaas niet dit jaar.
1: Ah, jammer.
0: Die zijn eigenlijk altijd wel van de partij.
1: Ja.
0: Dus we hebben wel sowieso...

Kid Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. Staatsbosbeheer organiseert in de zomervakantie op woensdag 22 juli, dat is dus morgen, 5 augustus en 19 augustus van 12 tot 3 een activiteit bij informatiecentrum Het Leeste, waarbij je zelf op zoek kan gaan naar waterdiertjes. Ontdek welke dieren leven in en rond de bospoel. Bij informatiecentrum Het Leeste gaan we het water van de bospoel met schepnetten en microscopen onderzoeken. Kikkervisjes, bootsmannetjes, waterschorpioenen of schaatsenrijders. Wie weet vind je ze allemaal. Bij de activiteit zijn vrijwilligers die voor de kinderen klaarstaan om uitleg te geven hoe de beestjes heten en wat ze doen. Want er is veel leven in de bospoel. Doe je mee, ontdek de wereld onder water. Je hoeft niet te reserveren en de kosten inclusief een schepnet zijn €6 per kind. Dus wees welkom. En het informatiecentrum Het Leeste van Staatsbosbeheer is te vinden aan de Hoendeloseweg 191 in Uggelen.

0: Don't Call Me Baby. Ontdek de expositie Apeldoorn verbindt in het theehuis van Stadspark Berg en Bos. Bekijk foto's en verhalen over Apeldoorn. Kruispunt Apeldoorn is al eeuwenlang een plek waar mensen, verhalen en wegen samenkomen. In de middeleeuwen kruisten de handelroutes hier. Dat maakte Apeldoorn een belangrijk knooppunt met herbergen en vergaderplaatsen. Apeldoorn, de expositie, laat de mensen van Apeldoorn zien. Van bekende Apeldoorners tot gewone inwoners. Hun verhalen laten zien hoe Apeldoorn is geworden wat het nu is. De stad groeide van een klein dorp naar een stad met bijna 170.000 inwoners. Nou, en dit is dus allemaal te zien in het theehuis van Stadspark Berg en Bos. En eigenlijk is dat iedere dag open.
1: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.

Mattia Bazar Il Cento. Tot en met 30 augustus is Paleis Het Loo een echt zomerpaleis. In de zomer is de paleistuin één grote speeltuin en er zijn verschillende en extra activiteiten. Paleis Het Loo is dus echt een zomerpaleis. Er is één grote speeltuin en er zijn heel veel activiteiten, zei ik net ook al. Er zijn zomerconcerten, je kunt de tentoonstelling bezoeken, de grote trap of de State of Wonder bekijken. En dat naast het aanbod dat dagelijks te bezoeken is. Van audioroutes in het paleis en een kijkje vanaf het paleisdak. Tot de tentoonstellingen in het museum. Je ziet de Oranjes over de geschiedenis van Willem Oranje tot en met Willem-Alexander. En een tijdelijke wisselende tentoonstelling. Het juniorpaleis is uiteraard natuurlijk ook open. En kom je ook spelen, want het begint al op het Stallenpaleis. En daar is een ware autorace en een paardenconcours, een parcours. En je kunt ook nog richting het paleis en de tuinen, daar kan je met je paard naartoe. En er zijn ook allerlei buitenspelletjes, van boogschieten tot een goed gevulde spellenkraam met Jenga of Mikado. Nou, dit is allemaal tot en met 30 augustus echt een bezoek waard, want het is sowieso heel mooi. En ja, als er dan ook nog heel veel te doen is, een echte aantrekking natuurlijk. Wij gaan verder met muziek.

Robert Palmer met Johnny and Mary. Ja, iedere zondag tot zaterdag tot met 15 augustus... dan organiseert Stichting WOE, te baten van hulptransporten naar Oost-Europa, kofferbakken verkopen. En dat doen ze eigenlijk bij Transferium Landgoedlaan. Daar kan je dus gewoon lekker gaan struinen tussen alle spulletjes die er zijn. Snuffelen, je kunt ontmoeten, je kunt kijken wat er allemaal te koop is. En zijn tweedehands spullen, curiosa en verrassingen, die komen allemaal uit die auto's en aanhangers. Er zijn ook toiletten aanwezig, gelukkig. En de catering is er ook. Dus je kunt gewoon de hele dag daar lekker rondlopen. En standhouders, die zijn al welkom vanaf 6:30. En de bezoekers vanaf 9:00. Nou, campers die mogen er niet zijn, want het is niet toegestaan. En de auto met aanhanger, die zijn wel toegestaan, maar die betalen een dubbel tarief. En de netto opbrengsten van deze kofferbakverkopen wordt dus gebruikt voor het organiseren van 12 hulptransporten per jaar naar Oekraïne en Roemenië. Nou, dat is elke keer op zaterdag dus tussen 9:00 en 3:00.

La Ketchup. Kennen jullie het allemaal nog? Ketchup met die dansen, de Ketchup Song. Dus even kijken of we dat eigenlijk nog kennen. En we zijn alweer aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. En we komen zo meteen natuurlijk terug met de tweede uur. En er komt hier iemand langs zo meteen, een schrijver, dat is Wietse Wijstra. En we gaan het ook nog eventjes hebben over de muziekzomer Gelderland. Want het Meraki Wind Quintet komt hier optreden in Orpheus, maar ook in de Beekbergse tuinen. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Frankrijk stemt vandaag over een verbod op sociale media voor kinderen...

0: onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager, met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Arno, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, waar gaan we het over hebben? Tweede uur van deze matinée. We gaan het hebben over muziekzomer Gelderland. Want die is van 24 juli tot en met 8 augustus. En onder andere treedt daarop Meraki Wind Quintet. En die treden zaterdag 25 juli op in Orpheus. En op zondag 26 juli om 2 uur in de Beekbergse Tuinen. En die geven een verrassend concert en het heet Fascinating Gershwins. Ik ga zo meteen praten met een van de muzikanten. En hier naartoe komt ook een schrijver, en dat is Wietse Wijstra. En die heeft een boek geschreven, een heel bijzonder boek, Streep hun naam niet door. En we hebben natuurlijk ook heel veel muziek klaarstaan, nu met Mart Hoogkamer, Engelbewaarder.

0: Chili en de Black Devotion met Spacer. Ja, het is muziekzomer Gelderland. Dat is van 24 juli tot en met 8 augustus. Daar treden verschillende toptalenten op. En hele mooie ensembles en orkesten en genres. 25 juli, dan is het de beurt aan het Meraki Wind Quintet. En ik ga praten met Rob Latem, als ik het goed zeg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zei ik je naam goed?
1: Het is Latem van achter, maar voor de rest helemaal oké.
0: Oké, ja, dat is fijn. Jij bent een van de muzikanten van het Meraki Wind Quintet, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en jullie komen naar Apeldoorn in Theater Orpheus. Onder andere komen jullie optreden. Kan je eens vertellen wat jullie voor muziek maken?
1: Zeker. We zijn origineel... Meraki is dus een blaasquintet. Dus dat houdt in een quintet met fluit, hobo, horen, klarinet en fagot.
0: Ja.
1: Maar we hebben ons quintet uitgebreid voor dit project met piano, zang en drums.
0: Ah.
1: Maar niet zomaar die drie. Dat zijn eigenlijk geen klassiek geschoolde muzikanten, maar dat zijn muzikanten met een achtergrond uit de jazz.
0: Ja.
1: En deze samenstelling nu, dat is omdat wij een volledige voorstelling maken, of hebben gemaakt, rond George Gershwin.
0: Mm-hmm.
1: Een Amerikaanse componist uit de jaren 20, die eigenlijk het klassiek repertoire en de jazz heeft proberen vermengen in zijn eigen oeuvre.
0: Ja.
1: En voorstelling gemaakt.

0: waarin dat heel zijn muziek aan het licht wordt gebracht. Dus je kan alles verwachten van echte jazz standards tot arrangementen van zijn werken voor groot symfonisch orkest, maar dan het werkt voor klein ensemble.
1: Ja, ja, zo. Dat is niet niks, hè? Dat is een mooi project natuurlijk.
0: Zeker, dat was een hele onderneming. Maar een heel fijne en leerrijke onderneming. Want omdat we dus allemaal die verschillende achtergronden hebben, hebben we dus echt elkaar kunnen beïnvloeden en elkaar kunnen laten kennismaken met elkaar stijlen.
1: Ja.
0: En dat zorgt eigenlijk voor een heel interessant product. Waarin dat alle muziek misschien een beetje uit zijn comfortzone wordt getrokken.
1: Mm-hmm.
0: Maar wel op een heel fijne manier wordt gespeeld.
1: Ja.
0: Ja.
1: En er wordt een soort nieuwe mix van, ontstaat er dan uit.
0: Ja, inderdaad. Dus iedereen is een beetje uit zijn comfortzone gegaan om al die verschillende stijlen te spelen.
1: Ja.
0: En dan daarbuiten hebben we dan een verhaal laten schrijven door Winter Boek. Dus eigenlijk alle tekst wordt mooi samen. Ik bedoel, al de muziek wordt mooi samengebracht in één voorstelling met een tekst die alles aan elkaar praat.
1: Oh, mooi.
0: En die tekst gaat over wie Gershwin was, de componist Gershwin, maar ook over zijn relatie met zijn broer Ira,
1: mm-hmm.
0: die heel veel invloed had in zijn leven en ook heel veel van de teksten heeft geschreven voor eerder zijn nummers van zijn Broadway musicals. Dus eigenlijk die band tussen die twee broers en het traject dat zij hebben afgelegd als jonge muzikanten, dat klonk heel herkenbaar voor ons. Dus daarom dat zij zo'n interessante personen waren en waar wij dan op onze beurt een voorstelling hebben over gemaakt.
1: Ja, ja. En jullie laten dat horen zaterdag 25 juli hè, in Theater Orpheus in Apeldoorn. Is dit eenmalig dat jullie dit spelen?
0: Nee, dus zaterdag in Orpheus, dat is de première.
1: Ja,
0: dus
1: spannend.
0: Dus spelen we om 8 uur 's avonds. Mm-hmm. Maar er zijn nog twee gelegenheden om de voorstelling te kunnen zien. En dat is de 31ste juli om 3:30 in Theater De Klif in Nijmegen.
1: Ja.
0: En 1 augustus om 8 uur 's avonds in Theater De Dialoog in Ermelo.
1: Oké, ja. Dus dan spelen jullie nog een aantal keren. En want het is een beetje jammer om dat te maken voor één keer, lijkt mij, toch?
0: Nee, inderdaad. En dat is ook, denk ik, een van de doelen van de muziekzomer. Dus de muziekzomer Gelderland wordt georganiseerd door het NJON.
1: Ja.
0: En ze hebben ondersteund om deze voorstelling te maken. Ook met het idee om dat na het festival ook nog te kunnen uitvoeren in andere contexten en op andere plekken.
1: Ja, nou dat is toch mooi. En jullie zijn dan zaterdag in Orpheus hè, om 8:00. Maar zondag 26 juli, dan zijn jullie in de Beekbergse tuinen te beluisteren, volgens mij, om 2:00. Heb ik dat goed?
0: Ja, dat klopt. Specifiek spelen we dan om 3:30. Maar inderdaad, het concert gaat al om 2:00 van start, omdat er twee ensembles spelen.
1: Ja.
0: Een klein verschilletje met dat concert is wel, daar spelen we als quintet. Dus zijn de piano, zang en drums niet aanwezig en spelen we eigenlijk een klassiek quintetconcert dat ook zeker de moeite waard is op zijn manier, maar niet de Gershwin voorstelling.
1: Precies, dat is een andere, zeg maar, andere voorstelling. Dan zijn jullie met z'n vijven en dan spelen jullie klassieke nummers, zeg maar.
0: Ja, ja. Ook daar hebben we een beetje uit, hebben we het echt zomers en fijn proberen maken. Dus we spelen heel klassieke werken, maar we spelen ook stukken die bijvoorbeeld geïnspireerd zijn op Braziliaanse dansen en van die dingen. Dus het is altijd een beetje uit de voegen te breken van ons klassiek repertoire.
1: Ja, wat leuk. Jullie zijn met z'n vijven. Hoe doe je dat als je dan zo'n programma samenstelt? Ga je dan zitten en denken van, oh, dit kan ik doen, dit kan ik. Hoe ontstaat dat eigenlijk?
0: Ja, voor deze voorstelling specifiek hebben we eigenlijk onszelf de vraag gesteld van, hoe kunnen wij als quintet nu op het podium gaan staan, maar niet op de klassieke manier? Hoe kunnen wij echt onze eigen personen en onze interesses en kwaliteiten ook buiten de klassieke muziek gebruiken om op het podium terecht te komen?
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk allemaal samengekomen in de muziek van George Gershwin voor ons.
1: Mm-hmm.
0: Omdat we hebben enkele van ons die hebben ook heel sterke genegenheid met meer lichte muziek en jazzmuziek. Onze organist die heeft ook echt een bachelor in de jazz.
1: Oh ja.
0: Ik zelf dan heb altijd wel ben altijd actief geweest in het muziektheater. Mm-hmm. Dus al die dingen kwamen eigenlijk zo samen voor ons in.

0: Russian. En daarom dat we ons zo sterk aangetrokken voelden om over hem en over zijn broer deze voorstelling te maken.
1: Ja, nou hartstikke mooi. Nou, het klinkt heel mooi. We moeten er allemaal naartoe, joh. Hè? Want,
0: je kan je echt van alles verwachten, van alle stijlen, verhalen, grappig en ontroerend. Het is echt een totaal ervaring voor jong en oud.
1: Ja, hartstikke leuk. En dat is dus, nou nog, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, Theater Orpheus, 25 juli. En om 8:00 begint het. Kaarten kunnen we nog bestellen, denk ik, via Orpheus. Of misschien ook nog aan de zaal
0: ook krijgen. Via de website van de Muziekzomer. Dus als muziekzomergelderland.nl, als ik het goed heb.
1: Oh ja. En daar is het ook op te vinden. Nou, helemaal mooi.
0: Ja.
1: Nou, ik wens jullie hartstikke veel succes natuurlijk. En het klinkt hartstikke goed, dus het zal lekker klinken, denk ik ook. En heel veel succes met alle jullie optredens natuurlijk. Dankjewel, Rob. En tot ziens. Dag.
0: Dag.

0: Right Wild Ones. En daarvoor de Pet Shop Boys, It's a Sin. En in de tussentijd dat we deze muziek hebben gehoord... zit hier tegenover mij Wietse Wijstra. Hij is eigenlijk schrijver. Ja, eigenlijk schrijver. Hij is schrijver van een heel bijzonder boek. En dat boek heet Streep hun naam niet door. Goedemiddag.
1: Dankjewel, Lydia. Dankjewel dat je mag zijn.
0: Ja. Je hebt een heel verhaal en daarom ook heet het boek Streep hun naam niet door. Want het is een heel persoonlijk boek.
1: Klopt, ja.
0: En zou je kunnen vertellen wat voor boek, waar gaat het boek over?
1: Ja, het boek is een waargebeurd verhaal, helaas. Dit is een boek wat ik liever niet had willen schrijven. Mm-hmm. Om heel eerlijk te zijn. En het boek gaat over mijn overleden dochters. In 2012 zijn beide meisjes eigenlijk plotseling heel snel na elkaar overleden.
0: Ja.
1: Zonder dat er destijds aantoonbare redenen waren wat de oorzaak was. Onze dochters heet Eline en Fleur. Ja. Ik zeg ook bewust heten, want voor ons zijn ze er eigenlijk nog steeds.
0: Ja.
1: Vandaar ook streep hun naam niet door.
0: Mm-hmm.
1: Ze zijn dus overleden toen in 2012. Inmiddels zijn we 14 jaar verder.
0: Ja.
1: En soms komen dingen op je pad waardoor je besluit om te zeggen van, nou, ik ga een boek schrijven.
0: Mm-hmm.
1: En
0: mm-hmm.
1: Het is niet zo een besluit van het ene op het andere moment geweest. Het is eigenlijk een heel mooi organisch proces is dat geweest, hoe ik tot dit boek ben gekomen. Want eigenlijk begon het bij onze zoon, die destijds zei van, papa, hoe waren mijn zusjes eigenlijk?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en dat was een hele mooie beginvraag, zeg maar. Om het een en ander op papier te gaan zetten voor hem.
0: Ja.
1: Gewoon als een soort nalatenschap. Zodat hij later kon lezen van, nou, hoe waren zijn zusjes dan inderdaad in hun hele korte leven?
0: Ja.
1: Hoe zijn ze geweest?
0: Ja.
1: En wat heeft het met ons gedaan dat ze zo kort na elkaar
0: kort geleefd hebben? Ja. Ja. Was het een tweeling, zeg maar?
1: Ja, twee-eigen tweeling.
0: Twee-eigen tweeling.
1: Ja. Eline en Fleur. Ja.
0: En ze zijn niet echt heel erg oud geworden, dus ze hebben een heel kort leven gehad.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk helemaal niet te bevatten als zoiets dan gebeurt, want het was ook gewoon onverwacht, hè? Het was niet een aanleiding of zo. Totaal onverwacht.
1: Nee.
0: En dan overlijdt dus eerst het ene meisje. En een paar maanden later het andere meisje. Terwijl je nog niet eens over...
1: Nou, een paar weken.
0: Maar een paar weken.
1: Ja, 3,5 week zat er tussen beide meisjes. Ja.
0: Wat doet dat met je?
1: Heel veel. Ja, ja. Heel veel. Toen Fleur was de jongste. En die is als eerste overleden. Fleur was ook wel een beetje de zwakkere van de twee. Want een tweelingszwangerschap is natuurlijk altijd heel fragiel. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Maar op zich, de zwangerschap was heel goed gegaan. Beide meisjes deden het eigenlijk ook wel goed. Maar Fleur was toch net een klein beetje achter haar mm-hmm. oudere zusje aan.
0: Ja.
1: En toen van de een op de andere dag was ze dus overleden.
0: Ja.
1: Heb ik haar gevonden, 's ochtends vroeg.
0: Och, dat is ook zoiets. Ja,
1: ja. En vervolgens... dan kom je in een soort wereld waar je nooit hebt ingezeten. Eigenlijk ook nooit in had willen zijn. En je wordt enigszins geleefd. Maar toch hadden wij zoiets van, we hebben ook Eline nog.
0: Ja.
1: Onze oudste dochter.
0: Ja, precies.
1: Dus wij kunnen nu niet in de put gaan zitten.
0: Nee.
1: Want wij moeten ook nog
0: voor haar... Je gaat in een soort overlevingsstand.
1: We moeten voor haar zorgen.
0: Ja.
1: Ik vond het heel kenmerkend toen bijvoorbeeld ook, Fleur was net overleden die ochtend. En mijn vrouw zat al Eline alweer de fles te geven.
0: Ja, en dat gaat gewoon door eigenlijk.
1: Dat gaat gewoon door. Dat gaat gewoon, gebeurt gewoon.
0: Ja.
1: Dus, maar we hadden wel het gevoel van, we moeten toch wel weer verder voor Eline.
0: Ja.
1: Toen na 3,5 week, toen ook Eline overleed, toen was het klaar.
0: Ja,
1: toen,
0: dat begrijp ik. Dan stort je helemaal in.
1: Dan houd je leven letterlijk en figuurlijk op dat moment gewoon op.
0: Ja, ja, want je hebt eerst al een periode gehad van zwangerschijn. Hè?
1: Ja,
0: allemaal vreugde, want je krijgt een kindje of zelfs twee meisjes.
1: Twee,
0: je bent blij, je hebt, helemaal zit je in zo'n bubbel, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: En je wordt er als een soort, je wordt gewoon abrupt, is het afgelopen.
1: Ja. Precies.
0: En je moet allerlei beslissingen nemen, denk ik.
1: Je bent dan begin 30. En dan zit je 's ochtends te praten met de uitvaartondernemer over de uitvaart van je dochter.
0: Ja.
1: En dan is je dochter net overleden. En dan krijg je de vraag, wil je haar begraven of cremeren?
0: Oh ja.
1: Nou, voor mezelf had ik het nog niet eens uitgemaakt.
0: Nee.
1: En dan moet ik dat ineens voor mijn dochter moeten we dat gaan bepalen.
0: Ja, ja.
1: Dat is heftig.
0: Ja, en voor je vrouw natuurlijk ook.
1: Uiteraard. Misschien wel het ergste voor haar.
0: Ja. Ja, en voor je samen ook.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: hoe ga je daar samen mee verder? Je valt in een gat.
1: Ja, wij hebben wel het rouwen echt op onze eigen manier gedaan.
0: Mm-hmm.
1: We hebben elkaar daar ook gewoon echt de ruimte in.

0: in kunnen geven.
1: Dat is mooi.
0: Want heel vaak zie je toch ook wel dat stellen dan uit elkaar groeien. Ja. Op het moment dat dit
1: dat
0: overkomt.
1: Klopt. Ja.
0: En ik moet zeggen dat wij vanaf het begin af aan gewoon gelukkig

0: basis gelegd om ja, weer verder te werken en ja, de boel weer aan de gang te krijgen.
1: Ja,
0: voor
1: ja, want dat lijkt me zo moeilijk, hè, om daar uit te komen. Want ik heb zelf ook kinderen en dan denk je van ja, het ergste wat je kan overkomen is wel dat je je kind verliest. Hè, en ja, dat is natuurlijk een nachtmerrie.
0: Ja.
1: En daar zijn jullie wel in terechtgekomen, ja. Maar je hebt het opgepakt, ja. Uiteindelijk.
0: Ja.
1: En je hebt er iets van gemaakt. En ja. Ik vind het dan ook knap dat jullie het aangedurfd hebben om nog een keer weer zwanger te raken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan toch komt jullie zoon.
0: Ja, ook daar dachten wij natuurlijk weer van wat wij nu hebben meegemaakt, erger dan dit, kan het nooit worden.
1: Mm-hmm.
0: Een beetje met die gedachte. En wij dachten dat we zoveel te geven hadden voor een kind.
1: Ja.
0: Vol liefde om te geven, maar ook gewoon een goed leven.
1: Ja.
0: Dus wij wilden er vol voor gaan. En ja, dat heeft ook wel een tijdje geduurd. Tussentijds heeft mijn vrouw Maatje ook nog een miskraam gehad. Och. Dus dat moesten we ook nog erbij hebben. Maar uiteindelijk was ze zwanger. En dat is niet op natuurlijke manier gegaan. Maar mm-hmm. het is wel gelukt. En ik kan me nog herinneren dat we door het ziekenhuis van Nijmegen liepen. En we waren allebei, zo van overtuigd dat dit...
1: Dit komt goed. Ja.
0: Dit komt goed.
1: Ja.
0: We voelden gewoon aan alles van, dit komt goed.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dus,
1: hoe belangrijk is dat?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, en uiteindelijk heeft dat geleid tot onze zoon Tim.
1: Ja, en die zoon Tim, die stelde een vraag.
0: Ja, hij, uiteindelijk is bij hem het begonnen met van... papa, hoe waren mijn zusjes?
1: Hoe waren mijn zusjes?
0: Ja.
1: Ik stel voor dat we even ook een nummer gaan draaien die jij hebt aangevraagd.
0: Ja.
1: Dat is Unstoppable van Sia.
0: Ja.
1: Waarom wil je dat zo graag laten horen?
0: Omdat dat liedje heeft heel veel energie. En ik denk dat die energie, dat wij die ook hebben. En er klinkt heel veel positiviteit uit.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd zit er ook een soort van onzekerheid in. En een soort verdriet. Wat het onderliggende boodschap is van het liedje.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat wel heel mooi passend is bij ons.
1: Bij, nou, ja. Daar komt-ie.
0: Ja, dankjewel.

0: Tegenover mij zit Wietse Wijstra en heeft een heel speciaal boek geschreven. En dat heet Streep hun naam niet door. Het is naar aanleiding van het verlies van hun dochters Eline en Fleur. En later kregen zij een zoon en die heet Tim. En Tim wie vroeg, ja, hoe waren mijn zusjes eigenlijk? Ja. En daardoor is die vraag in je hoofd gaan spelen. Maar misschien speelde die ook al dat je er iets van op papier wilde zetten, maar niet zozeer misschien een boek. Maar dat heeft jou aangezet om dit boek te schrijven, hè?
1: Ja, ja, precies.
0: Ja,
1: ja, het is eigenlijk, als ik terugkijk in de tijd, is nu precies 2 jaar geleden dat die vraag werd gesteld. Mm-hmm. Want eind juli, 2 jaar geleden, waren we op vakantie in Frankrijk.
0: Ja.
1: En ik weet nog heel goed wanneer hij die vraag stelde. Dat was toen we van de camping afreden. We zouden nog even kasteeltjes gaan kijken. En hij zegt ineens vanuit niets van, papa, hoe waren mijn zusjes eigenlijk?
0: Ja.
1: En toen ben ik erover nagedenken. Van ja, hoe ga ik dit nou doen? En
0: ja.
1: Toen begon het met wat teksten op A4'tjes schrijven. En gaandeweg werd het meer en meer en meer. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dit begint al een beetje de vorm van een boek te worden.
0: Mm-hmm.
1: En toen zat ik terug te denken aan mijn schoonfamilie. Daar hebben ze ooit een boek geschreven over de kruidenierszaak. Een van de ooms heeft dat gedaan voor alle kinderen.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk wel een heel mooi boekje geworden. Een heel mooi naslagwerk. En toen zat ik eigenlijk daar aan te denken om iets voor de familie te doen. En toen op een gegeven moment heb ik ook een keertje aan een lotgenoot het conceptboek laten lezen. En ik heb het verhaal verteld op Wereldlichtjesdag.
0: Mm-hmm.
1: Wat in december is.
0: Ja.
1: En toen had ik het idee van, dit moet de wereld in.
0: Ja.
1: Dit is zo mooi. En toen zijn we dat pad eigenlijk meer of meer ingestoken om er toch iets meer mee te gaan doen.
0: Ja.
1: En dat uiteindelijk heeft dat dan geleid tot dit boek.
0: Tot dit boek.
1: Ja, ja.
0: Dat is toch wel een rollercoaster dat je dan in 2 jaar tijd eigenlijk dit allemaal voor elkaar krijgt. Hè?
1: Ja.
0: En dan ook een boek hebt geschreven hierover. En alles wat je net al vertelde zo tussendoor. Er is eigenlijk van alles ontstaan. Het is nog steeds gaande.
1: Ja, precies.
0: En ook dat dit boek misschien ook wel voor andere mensen die zoiets overkomt ook een soort troost kan bieden?
1: Ja, ik heb 3 doelstellingen met het boek. In de eerste plaats is het dat we onze dochters levend houden.
0: Ja.
1: Voor altijd. Want het staat op papier, het is er.
0: Precies.
1: In de tweede plaats hopen we dat mensen die in eenzelfde situatie als ons belanden en een kind verliezen, hoop, troost en vertrouwen zeg maar, in de toekomst kunnen krijgen. Maar misschien zijn er ook nog wel mensen die op een andere manier door een bepaald rouwproces heen gaan.
0: Ja, zeker.
1: En die misschien ook met dit boek toch weer andere inzichten krijgen. En misschien toch een bij kan dragen aan hun eigen herstel.
0: Ja, want dit boek zou ook aanleiding kunnen geven, ik denk zomaar, om een gespreksgroep te starten met mensen die zoiets overkomt. Dat zou misschien zelfs mogelijk zijn.
1: Ja, dat zou zeker kunnen. Maar dat soort stichtingen en dergelijke,
0: die zijn
1: ook al heel veel.
0: Ja, die zijn er wel. Ja,
1: precies.
0: Ja.
1: Kijk, en ik heb dit boek in het beginsel geschreven om onze dochters voor te laten staan. En als naslagwerk voor onze zoon.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar is mee begonnen. Maar ja, ik sluit niet uit dat die ook nog weer andere dingen weer uit voort zullen komen.
0: Ja, precies. Maar, dat rolt dan zo'n beetje
1: precies.
0: Verder.
1: Ja.
0: Ik vind het toch knap. Want je kunt ook inderdaad in de put gaan zitten. En het kan allemaal donker, donker, donker zijn.
1: Ja, ja.
0: Je hebt natuurlijk een zoon, dus daar wil je er ook voor zijn. Maar toch vind ik dat wel bewonderenswaardig. Want hoe haal je je dan zo uit die put?
1: In de eerste plaats, wat ik al eerder zei, van je moet gewoon zorgen dat je goede begeleiding hebt. Dat is wel heel belangrijk. Als je goede begeleiding

0: krijgt in je herstelproces, dan ben je echt al een heel eind geholpen. Mm-hmm. Daar ben ik echt van overtuigd. Daarnaast hebben we ook al een beetje geluk gehad met onze werkgevers, die ons dus alle ruimte gaven in ons herstel.
1: Ja.
0: Maar ergens in jezelf moet het ook zitten.
1: Ja,
0: je moet zelf toch wel een gemotiveerd iemand zijn, energiek, denk ik ook. En zelf ook wel vooruit willen kijken.
1: Mm-hmm.
0: Want als ik de rest van mijn leven op de bank was gaan zitten, had iedereen daar alle begrip voor gehad.
1: Ja.
0: Er zou niemand hebben gezegd van kom van die bank af. Mm-hmm. Want ik was tenslotte die vader die zijn twee kinderen was verloren.
1: Zeker.
0: Dus dit geldt ook voor mijn vrouw, hoor. Dat is precies net zo.
1: Ja.
0: Wij beseften ons al heel gauw, en denk niet bewust, maar dat als wij weer een beter leven zouden willen krijgen, moesten we dat zelf doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus we moesten zelf ervoor gaan.
1: Zelf oppakken.
0: Ja, zelf vergaan.
1: Ja.
0: En ik ben in die tijd ook vrij veel gaan hardlopen. Ik loop nog steeds niet hard, hoor.
1: Echt, nee, maar gewoon.
0: Maar ik vind het heerlijk om te hardlopen. En hardlopen is ook wel voor mij echt een way of life geworden.
1: Mm-hmm.
0: Om gewoon mijn energie op dat moment ook gewoon kwijt te kunnen. Maar ook weer tot nieuwe inzichten te komen. Soms een beetje te relativeren. En dat heeft mij er ook wel sterk bij geholpen.
1: Ik denk dat ook wel inderdaad wel heel belangrijk is.
0: Ja,
1: dat je dat
0: kunt. Zeker ook. Want ik beschreef het op een gegeven moment ook in het boek. Ik heb op een gegeven moment kwam ik tot besef dat Eline en Fleur zullen nooit kunnen gaan hardlopen.
1: Mm-hmm.
0: Die zullen nooit harde regen in het gezicht krijgen. En die zullen nooit heel moe maar voldaan thuiskomen van het sporten.
1: Ja.
0: En ik heb dat wel. Sterker nog, ik heb alle mogelijkheden en ruimte om iets goeds van mijn leven te maken.
1: Ja.
0: Dus zij kunnen dat niet. Mm-hmm. Ik heb die kans wel.
1: Ja.
0: En als ik nu gewoon op de bank ga zitten en ga zitten sippen en zeggen dat het allerergste wat je kan overkomen mij is overkomen, dan doe ik een beetje afbreuk aan hun.
1: Ja.
0: Ik heb die kans wel.
1: Ja,
0: Maartje,
1: precies.
0: Mijn vrouw, heeft die kans
1: precies.
0: ook.
1: Ja.
0: En wij willen
1: maken
0: best er
1: dan
0: maken.
1: Ook wat
0: ja,
1: van.
0: Ja, precies.
1: Ook
0: ja.
1: voor hun.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Want zolang je met je dochters bezig bent, zijn ze er natuurlijk eigenlijk.
0: Ze zijn er altijd.
1: Ja.
0: Ja, ze zijn er altijd.
1: Ja.
0: Ik heb in het boek heb ik ook zo'n spreuk staan van professor Manu Keijzer. En dat zegt van geen kind is zo aanwezig als een kind dat er niet meer is.
1: Mm-hmm, precies. Ja.
0: En dat is ook zo.
1: Het is er gewoon.
0: Het is er altijd.
1: Ja, het is er altijd.
0: En je bent er altijd mee bezig. Want als het kind er ook niet is, ben je er nog steeds mee bezig. Want je ziet altijd mensen om je heen die kinderen hebben. Mm-hmm. Maar jouw kinderen zullen er nooit bij zijn.
1: Nee.
0: Die zullen er nooit zijn.
1: Nee.
0: En daarom.
1: Maar je hebt ze wel in je zitten.
0: Ja, je hebt ze zeker in je zitten. Ja.
1: Ja. Dit boek, dat kunnen wij gewoon allemaal aanschaffen.
0: Ja. Zeker, ja.
1: Hoe kunnen we dat doen?
0: Hij is via mijn website, wietsewijstraat.nl.
1: Ja.
0: Mijn naam allitereert zo lekker, dus dat is een hele goede website. Dus wietsewijstraat.nl.
1: Ja, precies.
0: Daar staan ook nog wat filmpjes op. Ik heb daar wat blogs op staan. Dus ik denk dat het een hele interessante website is om daar eens een keer doorheen te lopen.
1: Ja.
0: En daar is het boek dus gewoon te bestellen. Het boek is ook te bestellen bij de betere boekhandels, om zo maar te zeggen. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Vanaf morgen is het boek ook gewoon te koop bij Nawijn en Polakje in Apeldoorn.
1: Hoe mooi is dat?
0: Dus dan kun je hem gewoon fysiek direct gaan kopen.
1: Ja.
0: Dus dat is heel gaaf.
1: Ja, dat is wel heel gaaf, inderdaad.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Nou, hartstikke goed. Ik wil je bedanken dat je hier naartoe bent gekomen om dit verhaal te vertellen. Want het is niet niks natuurlijk.
0: Nee.
1: En dat blijft het natuurlijk. Ja, je kunt het niet veranderen.
0: Nee.
1: Maar het is ook wel mooi dat je dit eigenlijk opdraagt aan je dochters en het ook voor je zoon hebt geschreven.
0: Ja, precies.
1: En dat het gewoon levend blijft.
0: Ja, en Eline en Fleur horen voor altijd bij. En dat,
1: precies. Ja, dat is heel mooi.
0: Maar...
1: Hey, we sluiten dit af met Bluff.
0: Ja.
1: Zo mooi.
0: Ja.
1: Ook gekozen door jou?
0: Ja, de eerste keer dat we eigenlijk heel erg ontroerd werden door dit nummer was tijdens Wereldlichtsdag. Dat is altijd de tweede zondag in december.
1: Ja.
0: En in Apeldoorn is de grootste bijeenkomst. Dat is altijd in het park Berg en Bos.
1: Ja.
0: In 2012 gingen we daar dus voor het eerst naartoe. En toen aan het einde van de bijeenkomst werd zo mooi van Bluff gedraaid.
1: Mm-hmm.
0: En toen werden er ook allemaal witte ballonnen opgelaten.
1: Oh ja,
0: en dat was echt zo'n mooi iets. Wereldlichtsdag is sowieso hartstikke mooi. Mochten er mensen zijn die dit horen en een kind zijn verloren. Ik wil echt adviseren om toch naar Wereldlichtsdag te gaan.
1: Het
0: is echt een hele mooie bijeenkomst. Heel waardevol. En dat nummer, dat past daar zo goed bij overleden kinderen. Dus dat vond ik wel heel passend hier.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.

Ja, het is echt een heel mooi liedje van Bluff. Zo mooi. Ik denk dat we verder gaan met muziek. En dat is The Fine Young Cannibals, Johnny Come Home.

Ja, we zijn er weer aan het eind van onze matinee van 21 juli alweer. Ja, ik wil natuurlijk Arno bedanken voor de techniek en het uitzoeken van de muziek. De redactie natuurlijk voor het uitzoeken van de onderwerpen. Ook de bijzondere onderwerpen natuurlijk. En de luisteraar natuurlijk. Dank u wel dat u weer geluisterd heeft naar ons. We gaan eruit met de Miami Sound Machine en Gloria Estefan. Conga. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK vierde. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland...

Rusland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager, met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws. Kom.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Swiss zijn in mei vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald nadat collega's hadden gemeld dat zij na een avond doorhalen nog onder invloed waren. Ze werden in hun hotel vervangen door andere piloten. De betrokken A220-piloten vliegen voorlopig niet. Het onderzoek loopt nog. Twee brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac, nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM-TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz probeerden ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.

0: Het is dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. 21 juli 2026, 5 over 7. En wat denk je, wat dacht je van het eerste liedje? Ik ben daar zeer enthousiast over. Het is Angie en Vienna Boss. Wellicht dat het je helemaal niks zegt. Dat deed je mij tot vanmorgen 7:30 eigenlijk ook niet namelijk. Maar inmiddels wel. Inmiddels is het mij dit gepitcht. En denk ik, potverdorie, waarom heb ik dit niet veel en veel eerder geleerd? Het werd vanmorgen tegen me gezegd. Een collega van me die zei, zeg Danielle, hou jij een beetje van house? Hou je een beetje van boem, boem, boem? Vind je nou een beetje lekkere muziek? Ik zei, nou, ik heb daar niet per se iets op tegen. En toen zei die collega van mij, nou, dan moet je misschien eens Angie gaan opzoeken. Het is een leuke dame. Ik produceer best wel geinige dingetjes. En daar kwam ik eenmaal op. Ik denk dat ik de hele ochtend alleen maar Angie heb geluisterd. Dan krijg je dit soort muziek. En dat is best wel relaxed om op te werken, kan ik je eerlijk zeggen. Maar goed, al het werk is weer gedaan. We zijn al bijna op de woensdag.
0: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
1: Dus welk plaatje heb jij nodig om je hele drukke werkdag weer te vergeten en de rest van de week door te komen? Laat het weten.
0: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Dat kan via @DDA-045 en anders 05 540.

0: is toch echt een meesterwerk. Ray samen met Hans Zimmer. Klik, klik, symphony. En Hans Zimmer, dan denk je, joh, de naam, die zegt me wel wat. Maar ken ik hem echt? Nou, hij heeft ongeveer alle grote films heeft hij de muziek wel voor gemaakt. Euphoria, Inception, Gladiator, Dune, Top Gun. En zo kan ik nog even doorgaan. En nu ook dus onderdeel van het album van Ray. Maar ja, dat is niet per se gloedje nieuw. Maar wellicht had je dit feitje net niet gehad. En kun je dat morgen weer bij het koffiezetapparaat zeggen. Al denk ik dat de meeste mensen dit ondertussen wel weten. Maar misschien zit ik in de Ray-bubble. Dat zou ook wel kunnen.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Ik ben een beetje druk. En dat is helemaal prima. Dat doe ik op mezelf ook hartstikke aan. Maar ik merk altijd in de zomerperiode, dan wil ik allemaal dingen weer doen. Dus ik heb ineens weer twee sporten gevonden. Dat vind ik fantastisch. Kijk, ik hou wel van sporten. Ik vind bewegen best wel leuk. Maar er moet een beetje een doel achter zitten. En ik vind fitness, ja, ik heb het al jaren gedaan. Ik vind daar gewoon niet helemaal meer plezier in. En hardlopen, daar heb ik normaal geen doel in. Maar een beetje een balsport en dat soort dingen. Als er een beetje competitief drang in zit, dan vind ik dat nog wel vermakelijk. En het tweede wat ik altijd vermakelijk vind, is water. Dus de ene sport is zwemmen, heel logisch. Dat doe ik eigenlijk altijd in de zomer. Ook omdat het gewoon heel relaxed is. En mijn huis, als het warm is, dat is vandaag gelukkig niet, dan kan die nogal opwarmen. En dan vind ik het ook helemaal niet zo erg dat ik heel eventjes een uurtje ga vertoeven in een zwembad dat gewoon lekker is. Wat ik helemaal top vind aan zwemmen, is het feit dat je er eigenlijk niet in zweet. Ja, wellicht zweet je wel, maar je hebt werkelijk geen idee, want je hebt toch al natte armen. Het tweede sport die ik doe, die heb ik echt jaren niet gedaan. Dat heb ik gedaan van mijn 7e tot mijn 14e. En daarna ben ik er een beetje mee gestopt. Toen heb ik wel padel nog een keer gedaan. En ik heb nog wel een keer een tennisracket vastgehouden. Oeh, echt zo spoiled. Maar ik ben nu ik ben weer aan het tennissen. En dat voelt toch maar een partijtje lekker. Ik voel me weer helemaal in mijn element. Ik loop weer dom achter een bal aan te rennen. Er zitten de gripjes en de draadjes en alles. Dat zit er weer helemaal in. Ja, ik word daar gelukkig van. Dus ja, het zijn sporten voor in ieder geval korte termijn. Het zijn allebei korte abonnementen. Zwemmen, dat is een maandje. Omdat de tijden beter zijn in de zomervakantie. Dus dan hoef ik niet pas om 9:15 s'avonds een keertje baantjes te zwemmen. Maar dan kan ik dat gewoon rustig vanaf 7 uurtje doen. En tennis, ja, dat heet de Zomer Challenge. En dat is voor 3 maanden, zeg ik nu. En daar betaal je dan een bepaald bedrag voor. En dan mag je gewoon lekker onbeperkt tennissen. Nou, vind ik fantastisch. En ik ben ook helemaal blij dat ik iemand gevonden heb die samen met mij wil tennissen. Het kwam toevallig te sprake. En toen dacht ik, wat verdorie. En dichtbij. En samen tennissen. Nou, dat klinkt als een droom. Dus dat soort dingen ben ik aan het doen. Een lang verhaal dat ik aan het sporten ben. Ja, weet ik. En tweede is dat ik allemaal dingetjes aan het regelen ben. Ik word iets minder dan een maand word ik 30. Daar wil ik een groot feest voor geven. En nou ja, daar ben ik gewoon even wat zaken voor aan het regelen. Wat helemaal dingen prima is, want ik vind het ook leuk om te regelen. Om dat helemaal vorm te geven. Maar je moet een beetje de perfecte timing hebben. Want als jij naar een restaurant gaat, dan wil die niet per se tijdens avondeten nog even een gesprek met je voeren. Dat snap ik heel erg goed. Maar ja, daardoor zit het weer in mijn werktijd. Dus vanmorgen, nieuw record gezet. 7:15 begonnen met werken. Nou, ik kan wel zeggen, het is niks voor mij. Ik ben echt tot de hele dag zo ontzettend moe. Ik kan dit helemaal niet aan, joh. Voor iemand die normaal gesproken om achteruit bed rolt om even naar werk te gaan, is dit weer even een heel ander leven. Maar dit ben ik dus met allemaal dit soort zaken ben ik dit ondertussen al 2 weken aan het doen. Ik heb begrepen dat na 3 weken is iets standaard. Of is het 3 maanden? Help mij alsjeblieft, vertel het me. Dan kunnen we het allemaal weer wat beter aan, denk ik. Ik heb het wel in ieder geval hartstikke naar mijn zin. En het helpt enorm dat het gewoon lekker licht is. Tijdens de tijden dat ik dingen aan het doen ben. Waardoor het allemaal ook nog wel wat relaxter is. Verder, gelukkig is het WK voorbij, hè? Dan hebben we gewoon weer iets meer tijd. Dat is lekker. Vannacht was er een beetje een bijzondere situatie, afgelopen nacht. Want er was zomervorst gevonden. En dan denk je, wat betekent dat? Ik heb geen idee. Jawel, vorst. Het vroor in Twente is vannacht, afgelopen nacht, dus vorst aan de grond gemeten. Op 10 centimeter hoogte werd rond 5:30 een korte tijd min 0,1 graad gemeten. Nou, en dat is toch bijzonder. Zeer uitzonderlijk in zomertijd. Tussen 20 juli en 21 augustus werd tot vandaag niet eerder vorst aan de grond gemeten in Nederland. En sinds meteorologen in Nederland in 1971 begonnen met meten van de grondtemperatuur, is de grondvorst in juli pas 9 keer voorgekomen. De laagste temperatuur werd op 4 juli 2019 gemeten in Twente. Het is altijd Twente. Ik weet niet waarom. Het werd toen min 1,6, maar ook op 10 juli van het jaar vroor het 's nachts in Twente min 0,7 graden. Sowieso was juli 2019 een uitzonderlijke weermaat, omdat toen ook de hoogste temperatuur ooit gemeten werd in ons land. 25 juli werd het in de Geelse Rijen 40,7 graden, waarmee het record uit 1944 uit de boeken ging. Met name in juli komt grondvorst dus niet heel erg vaak voor, en dat gebeurt iets vaker in juni. In die maand is ooit zelfs op de gewone meethoogte, 1,5 meter, vorst waargenomen in het Drentse Witteveen. En werd het op 18 juni 1955 min 0,8 graden. Nou, dus heb jij het heel erg warm nog steeds, omdat de warmte niet heel goed uit je huis verdwijnt. Dan kun je ook in Twente op de grond gaan liggen. Dat was absoluut het moraal van het verhaal, zeker. Mocht je mij kennen, dan weet je dat ik nogal een musical hart heb. Ik ga naar zo onwijs veel shows in het jaar. Maar ik geniet ook van ze allemaal. Waarvan ik ook altijd hoop dat andere mensen dat ook doen. Alleen helaas gaat dat voor de mensen die nog naar Moulin Rouge gingen niet meer op. Afgelopen weekend is bekend geworden dat de shows gecanceld werden, omdat er ernstige waterschade aan het decor is gekomen. De cast van de musical Moulin Rouge kreeg namelijk afgelopen weekend harde klap te verwerken. Door ernstige waterschade kunnen de laatste twee speelweken niet doorgaan. Ze hebben vooral zelf ook gezien hoe dit allemaal is gebeurd. Ik heb begrepen dat de sprinklers, de brandalarmen en dan krijg je water uit het plafond. Dat die is afgegaan, waardoor alles gewoon helemaal naar de gletsjer is gegaan. Het duurde gigantisch lang om dit opnieuw op te moeten bouwen. En daarvoor hadden ze eigenlijk de tijd niet. Zeker niet omdat die show nog maar 2 weken was. Dus het was ineens een hard einde.

30.000 kaarten waren er nog verkocht. Even uit mijn hoofd. Nou ja. Sunt. Maar ja, aan de andere kant, die show speelde 2 jaar. Waarom ben je er nog niet geweest? Ik ben er zelfs geweest. Dat zegt echt helemaal niks. Goed, dat was het nieuws in ieder geval. Op mij viel weer nog iets op. Laat het vooral even weten. In ieder geval, ter ere van, vind ik het wel even lief om dit te gaan doen. Christina Aguilera. Lil' Kim. Mia Pink. Met Lady Marmalade uit Moulin Rouge. Straks voor mij de TikTok-trend. En dat is ook een oudje.

Sabrina Carpenter. Do you want the house tour? Ja, fan van. En daarvoor hoorde je natuurlijk Christina Aguilera, Lil Kim, Mia en Pink met Lady Marmalade. In ter ere van Moulin Rouge, dat nu zo'n abrupt einde heeft gehad. TikTok-trend, de plek waarin ik jou even ga vertellen wat er helemaal in hip en happening is op TikTok. Nou, house tour is bijvoorbeeld helemaal hip en happening. Allemaal mensen die dan lekker lopen te zingen op dit liedje en dan ondertussen hun huis aan het laten zien. Soms ook als meme, want er zijn natuurlijk door die hele huizencrisis zijn er mensen van mijn leeftijd die op TikTok zitten die helemaal geen eigen huis hebben en al helemaal niet van 3 verdiepingen. Dus dan lopen ze daar een beetje grapjes over te maken. Hartstikke gezellig. Niet het liedje dat ik dus volledig aan laat horen. Het is, als je al iets langer dan nu een kwartier luistert, dan heb je het misschien al even gehoord. Ik ga een iets ouder liedje draaien. En ik kwam dit ineens spontaan tegen. Toen dacht ik, potverdorie, dit liedje bestaat inderdaad ook nog. En nou ja, dat vind ik altijd fijn. Ik word altijd erg gelukkig als dit dan ineens spontaan gebeurt. Komt uit 2007. Nou, dan zijn we al even weer een tijdje terug. Toen was ik 11. Nou, dat ben ik nu niet meer. Net niet hoor. Zit in de buurt. Maar goed. Vond het wel even helemaal leuk om weer even back in the old days te gaan. En hier voorbij te komen. En dan heb ik het over Mutaya Buena. En het liedje heet Real Girl. En mocht je denken, het zegt me helemaal niks. Nee, maar daarom draai ik het ook. Als TikTok trend. En omdat ik het nu iets oud liedje doe, beloof ik straks alleen maar nieuwe plaatjes draaien. Tenminste, die daarna. Ik ben dus

0: allernieuwste van Vrouwtje. Waar dat ik jou was. En daarvoor hoorde je nog de TikTok-trend van deze week. Mutaya Buena en met Real Girl. En mocht je tussendoor even denken, jeetje, wat was dat voor chaos? Dan dacht ik ook even.
1: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
0: Ja, soms gebeuren dingen. Nieuwe muziek meegenomen, ja, op Vrouwtje na. Want die is niet afgelopen vrijdag, maar die week ervoor uitgekomen. Heb ik nog meer nieuwe muziek meegenomen. Ik ga nog de allernieuwste van grote Queen Bee draaien. Ik dacht, ga ik het erover zeggen? Nee. Maar goed, waarschijnlijk weet je wel wie ik dan allemaal bedoel. Maar er zijn natuurlijk ook plaatjes die ik niet volledig aan je ga laten horen. Maar wel voor een stukje. Bijvoorbeeld de nieuwste van Gracie Abrams.

Medusa en Khalid met Weekend. En als je meer van dik houdt. Wat er morgen komt. Maar

Maar het is helemaal niet de muziek die ik volledig aan wil laten horen. Dat is namelijk de allernieuwste van Beyoncé. Ik heb er 2 weken geleden al eventjes over gehad. En daarna de comeback van Jet Rebel. Die ga ik ook laten horen. Dat ga ik in die volgorde. Misschien ga ik... ik ga wel beginnen met Beyoncé. Daar heb ik gewoon zin in. Morning Dew. Nieuwe muziek. Brilliant. Dinsdag gaat.

0: mama that you had to see that.
1: Jazz Rebel en Sorry Mama. Jazz Rebel is nu weer helemaal back in business. Nou, ik vind het best wel vermakelijk. Het is best wel de oude sound, maar dan weer gewoon... ja, toch op een of andere manier wel weer verfrissend. Wel lekker. En dan is Beyoncé ook fantastisch. Maar ja, goed, Beyoncé is bijna altijd fantastisch.
2: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? I will survive. Deze zo rustig?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik heb een cover meegenomen die ik denk nu toch wel iets interessanter vindt. Ja, het is de tweede keer dat ik het nu over musical ga hebben. Aankomend seizoen begint Titanic. En dan niet te verwarren met Titanic. Waar het natuurlijk gewoon gaat over hoe de film ook uitgebracht is. Ik bedoel, het gaat niet echt over het schip. Ja, het gaat wel over het schip, maar in de filmversie. Maar Titanic is de versie waarin Celine Dion nagedaan wordt. En het vanuit haar perspectief vertaald wordt. En krijg je dus ook de hele musical lang dit verhaal. Nou goed, toen kwam ik een cover tegen waarin Celine Dion aan het zingen is. En wel echt gewoon bij een parel. En ik moet eerlijk zeggen, aan het einde van mijn werkdag vond ik dit eigenlijk best wel even lekker. Beetje low back, beetje chill. Even niet zoveel aan je hoofd. En dan is Wicked Game bijvoorbeeld best wel een lekkere. Wicked Game origineel is van Chris Isaak. Die doet ook bij de cover trouwens mee. Die speelt gitaar, denk ik of zo. Ik weet het niet precies. Maar mocht je denken, Wicked Game, Wicked Game, Wicked Game. Help even, dit zegt me helemaal niks. Nou, zo klinkt hij.

Ja, en ik had even vanmiddag de versie dus met Céline Dion. Toen was ik eigenlijk alweer vergeten hoe het origineel klonk. Zo lekker is het. Dus, cover van deze week. Céline Dion, Chris Isaak. Ja.

Celine Dion en Chris Isaak met The Wicked Game. Oké, sorry, ik had heel veel gemist dat Chris gewoon meezong. Maar hij zingt gewoon mee. Dat is toch fantastisch. Heerlijke cover. Nou ja, ik ben weer helemaal zen. Genoeg zen om even lekker te vertellen wat er allemaal gebeurt in de muziekwereld. Want ook daar gebeuren dingetjes. Het WK voetbal heeft er in Engeland namelijk voor gezorgd dat Wonderwall van Oasis na ruim 30 jaar weer op de tweede plek van de Britse hitlijst staat. Daarmee evenaart de rock ballad de hoogste notering uit 1995. Wonderwall die groeide tijdens het WK uit het officieus volkslied van het Engelse elftal. Het werd na elke wedstrijd luidkeels in het stadion meegezongen door de duizenden fans en de spelers. En hierdoor is de Britpop Evergreen deze week van de 11e naar de tweede plek gestegen in de Britse hitlijst. Oasis scoorde in totaal 8 nummer 1 hits in de UK single chart. Wonderwall is opvallend genoeg al jaren de succesvolste Britse single die notering juist nooit bereikte. En volgens cijfers van de officiële charts company zijn er inmiddels 5,6 miljoen exemplaren van verkocht. Dat is overigens heel erg opvallend, want elke beginnende gitarist die kan altijd Wonderwall spelen. Het is gewoon de basis voor alles. Mocht je zondag overigens hebben gekeken, dan heb je waarschijnlijk ook even de halftime show meegekeken. Nou, dat was toch wel even een ding waar mensen wel over spraken, denk ik. Nou, ik heb het voornamelijk gehad over Justin Bieber. Niks mis met Justin Bieber, hè? Hartstikke leuke gozer. Maar ik weet niet of hij helemaal het juiste liedje heeft mogen zingen tijdens de halftime show. Die in totaal 13 minuten heeft geduurd. Waardoor die hele pauze in totaal een half uur heeft geduurd. En alles eigenlijk niet meer vonden kloppen. Nou ja, goed. Voetbalfans vonden het spektakel niet bij de sport passen. Dat is eigenlijk wat nu grote titel onderaan staat. Ik vond het wel vermakelijk, hè? Weet je, ik vind het wel anders dan even 5 mensen aan de tafel horen zeggen wat ze allemaal anders zouden doen als zij konden voetballen. Dat heb ik een beetje erbij. Maar goed, gaat niet om mij. 10 niet eerder uitgebrachte nummers van David Bowie komen alsnog op een nieuw album. Het gaat om muziek van zijn doorbraak. Op enkele nummers is Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page te horen. De nummers zijn in 1965 gemaakt, toen Bowie nog als een Davy Jones door het leven ging. En Page is te horen op enkele van deze liedjes, die geproduceerd zijn door Shel Talmy, later verantwoordelijk voor hits van The Who en The Kings. Liefhebbers van Bowie's werk moeten volgens onder andere The Guardian en BBC niet verwachten dat die nummers in lijn zijn met hits als Starman, Heroes of Under Pressure. Het werk is door blues geïnspireerd en bevat onderdelen die kunnen worden beschreven als psychedelische poprock. Het verschijnt in ieder geval op 18 september. Ik heb daar altijd wel een klein beetje een mening over, want ik denk altijd, er is een reden dat de artiest het zelf nooit heeft uitgebracht. Waarom dan nu wel? Maar goed, dat ben ik ook. Ook opnieuw mijn mening. Ben ik in de stad gaan. Hey, gezellig. En als laatste, Roxy Dekker is van plan dit jaar nog een nieuw album uit te brengen. Dat liet de zangeres zaterdag weten. DJ Sebastian Ookhuizen vroeg Dekker of er al een basis ligt voor opvolger van haar debuutalbum. De zangeres zei volmondig ja, waarop ze vertelde dat het album nog dit jaar gaat verschijnen. Waar de muziek over gaat, gaat Dekker niet zeggen. Ook is niet duidelijk hoeveel nummers ze precies gaat uitbrengen. Maar we weten wel dat er meer komt. En ik zit me net te bedenken, ik ga hartstikke leuk naar Roxy Dekker. En dan ga ik

Ik vind het toch een fantastische artiest eigenlijk. Hè? 21 jaar. Ik ben zo onder de indruk van wat ze eigenlijk allemaal heeft uitgebracht. Het hele Mama Made It album was al fantastisch. Alles wat ze nu echt ook nog extra uitbrengt is fantastisch. Ja, ik ben maar heel erg gelukkig. Ik was een beetje aan het twijfelen of ik nog naar haar concert wilde. Ik weet niet zo goed waarom. Ik heb echt geen idee waarom deze twijfel ooit bestond. Want alles wat ik nu nog luister, denk ik, ja, ik ben alleen maar hartstikke gelukkig dat ik haar in september nog eens even ga zien. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Danielle Dinsdagavond. Ik wens jou een hele fijne avond, een hele fijne week. Maak er nog wat van. Dat waren drie zinnen die ik ineens in wil proberen te zeggen. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heb je specifieke wensen voor wat ik volgende week moet draaien? Kun je de hele week achterlaten. Dat mag allemaal. @DDA_05. Vind ik hartstikke gezellig als je dat doet. En als je het over de Nederlandse grootheid hebt. Zoals Roxy Dekker. Kan ik dat zeggen? Anouk, good God. Fijne avond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagte record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Tientallen toeristen zijn ziek geworden na een incident met de waterzuivering van een hotelzwembad in Benahavís, nabij Marbella. Vermoedelijk kwamen door een defecte pomp giftige gassen vrij. Vooral Britten raakten onwel. 4 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, werden in het hotel behandeld. Anderen gingen naar het ziekenhuis. De oorzaak wordt onderzocht. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. 2 brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac, nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij Amazant, het blaasmuziekprogramma van RTV Apeldoorn, RTV Voorst. Waarbij wij vooral blaasmuziek van H. Fabra en Böhmische en Merische muziek laten horen. En heel af en toe een uitstapje naar een andere muziekstijl. Maar dit eerste uur is gewijd aan de H. Fabra uurtje. En we zijn begonnen met de symphonic Marsjes, van een compositie van John Williams. En het werd gespeeld door de Royal Symphonic Band of the Belgian Guides. En deze mars die was op 18 juli 2026 te horen als openingstitel van het grote concert wat de Koninklijke Marechaussee samen met Wylon gaf in het Oranjepark Apeldoorn ter ere van 150 jaar Oranjepark en 150 jaar stoomloks. En de thema van deze uitzending is ook Symphonic Winds. En Symphonic Winds, dat heeft alles te maken met een Symphonic Wind Orchestra of Symfonisch Blaasorkest. En dat is een type orkest dat volledig bestaat uit houtblaas, koperblaas en slagwerkinstrumenten, aangevuld met de contrabas. Het is in feite een uitgebreide, professionele variant van de traditionele harmonie. Nou, laat u verrassen door de titels. De volgende titel is Expo 58...

Gecomponeerd naar aanleiding van de expo in Brussel jaren geleden. Compositie van Pieter Leemans en gespeeld door de Royal Symphonic Band of the Belgian Guides.

Ida Kotskowski schrijft een concerto voor saxofoon en symphonic wind orchestra. Van haar nu deel 1, Allegro con Fuoco, gespeeld door Symphonic Wind Orchestra St. Michael.

Ja, dat was het concerto voor saxofoon en Symphonic Wind Orchestra. We vervolgen met een compositie van Gerald Oswald, All Over the Country, gespeeld door de Symphonic Wind Tirol.

We vervolgen met Flame and Glory, een hele mooie compositie van Jan van der Roos, hier weer gespeeld door de Symphonic Winds Tirol.

Ja, dat was de eerste van de drie titels die ik uitgezocht heb van Symphonic Wind Band Excelsior Eibergen. En wel van hun album The Greatest Show on Earth. Ja, en die Greatest Show on Earth, dat is natuurlijk bij het WMC in Kerkrade, hè, waar alle muziek van de wereld, blaasmuziek, bij elkaar komt. We gaan vervolgen met de Symphonic Wind Band Excelsior Eibergen met een compositie van Mario Burki en wel Jubilee Spirit.

Karakrom, Mr. King. Oftewel Angetin met het van Arthur Rubinstein. Weer gespeeld door de Symphonic Wind Band Excelsior Eibergen.

Lara's Team, dat is een werk van M. Jarre. Het staat op het album Highlights from Hollywood. Het wordt gespeeld door New Festival Symphonic Band.

Ja, en dan nu nog zo'n mooie highlight van Hollywood. We kennen hem vast en zeker bijna allemaal wel. Love Story van Francis Lee. Arrangement is van Naohiro Iwai.

Survivor Spirit, dat is een compositie van Carlos Marquez, gespeeld door Banda, Sinfonica, de Policia, de Securanda Publica.

Ja, dan zit dit uurtje Haap Fabra muziek al bijna op. Kijk op onze website www.amusante.info. Daar staat de speellijst vanaf de woensdag na de live-uitzending vermeld. En daar staat ook een hele mooie concerttip op. Een festivaltip voor 12 september. Alle informatie kunt u op de website vinden. En Juliana van Varen Orkest uit Uddel, die speelt daar mee op dat festival. En Soundbrass uit Zuid-Tirol. En dan danken we onze technicus weer voor de medewerking. Dadelijk nog een uurtje Bumische en Merische muziek. En kijk op de website www.klankwijzer.nl/agenda. Want daar staan ook nog concerten op vermeld. En ja, dan denk ik dat we er nu aan uitgaan met Fly Me to the Moon van Bart Howard. Arrangement is van Henk Ubbels. Gespeeld door Banda Sinfonica, de Policia, de Securanga Publica.

0: 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. Tesla rolt AI-chatbot Grok uit naar Nederlandse bestuurders van de model S, model 3, model X en model Y. De assistent kan onder meer navigeren, handsfree bellen en advies geven over het gebruik van de auto en dashboardwaarschuwingen. Grok biedt verschillende persoonlijkheden en werkt met een abonnement of wifi. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagte record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij het plaatsmuziekprogramma van RTV Apeldoorn en TV Voorste Veluwezoom. Het plaatsmuziekprogramma voor Havabra-muziek, maar ook voor Bumische, Merische en een andere muziekstijl. En dit uur vooral de Bumische, Merische en ook Obbekrijnen.

muziek. En we zijn begonnen met de Schwarzwalder Mühlenmais, een arrangement van Steffen Burkhardt. Het werd gespeeld door die Murchtal muzikanten. En ons thema is met muziek in het grünen. Amusant, neemt u mee naar de bossen. Titels van diverse componisten, uitgevoerd door Böhmische en Oberkrainer muziekstijl. Wandelschoenen aan en loop met ons mee door de mooiste muzikale bossen. En met muziek in het grüne, letterlijk met muziek de natuur in, verwijst naar het concept van een uitstapje, een feest of een muzikaal optreden, zoals een openluchtconcert van een blaasorkest in de vrije natuur. Het combineert musiceren in de openlucht met ontspanning in het groen. De uitdrukking wordt in verschillende contexten gebruikt voor lichte muziek en blaasmuziek. Het is de titel van een populaire polka voor blaasorkesten, gearrangeerd door componist Frans Gerstbrein en onder meer opgenomen door de groep Alpenblech. Historisch, dus het uitstapje in de cultuur, vooral in de 19e en vroege 20e eeuw vonden evenementen met muziek in de natuur sociale hoogtepunten voor burgerverenigingen en genootschappen. En een levensstijl? In figuurlijke zin staat de term voor gezelligheid in muzikale ochtendbijeenkomst in een biertuin of een muzikale omlijsting tijdens een picknick in de natuur. En bekende voorbeelden voor blaasmuziek, dat zijn de Sonsbeek Vlotsconcerten te Arnhem, de Oranje Park Concerten te Apeldoorn en vooral ook het Blechlawine in het Oostenrijkse Meijerhoven. Maar nu eerst met muziek in het grüne van Frans Gerstbrein, gespeeld door Alpenblech.

De term waldlust, of simpelweg aangeduid als waldlust of walderslust, beschrijft de diepe vreugde, liefde en het verlangen die gepaard gaan met de tijd doorbrengen in natuur en het bos. Het staat voor een romantische gemoedstoestand die nauw verbonden is met de natuur en samenhangt met een behoefte aan rust, ontspanning en de beleving van het boslandschap. De term bestaat uit twee delen. Een waldler, oorspronkelijk een dialectwoord, vaak Beiers, voor de bewoners van het Beierse woud. En lust, wat staat voor vreugde, verlangen of een gevoel van welzijn dat voorkomt uit een bepaalde activiteit. Het verschijnsel omvat doorgaans de volgende aspecten. Een verbondenheid met de natuur, de diepe innerlijke rust en het geluksgevoel te midden van bomen, ver weg van de beschaving, en in culturele betekenis, aangezien het woord dieper geworteld is in de Duitsstalige streekliteratuur, de wandelcultuur en de traditionele volksmuziek, zoals geïllustreerd in het bekende lied Waldeslust. Maar we luisteren nu naar Waldeslust, gespeeld door Capelle Jozef Menzel. En het is van het album Zo en Niet Anders. En Jozef Menzel vermeldt nooit componisten.

Ja, dat was dat hert van Böhmerwald. Ja, en als er ergens ook over bossen sprake is, dan is het wel in het Böhmerwald. En dan nu eerder aangekondigde Walderloes van Capelle Jozef Menzel.

Ja, in onze achterhoek hebben we ook hele mooie bosgebieden. En de optimisten uit Breedenbroek, die gaan daar even de schaduw opzoeken met hun compositie Les Nimstini, oftewel Im Waldschatten. Compositie van Petrich Ondraschek, gespeeld dus door die optimisten uit Breedenbroek.

Ja, en toen ik bij het uitzoeken van muziek voor deze playlist de volgende titel tegenkwam, Donkere Welden, dan moest ik echt even terug naar mijn jeugd. Ik ben opgegroeid aan de rand van de postbank en mijn oudere broers en zus die zijn geboren in het Delawoud, ook de andere kant dus van de postbank. En wij zijn dan ook vroeger als kind heel veel door die bossen gewandeld. En vooral ook hoe dieper je het bos in kwam, hoe donkerder dat het werd. Ja, en dat herinnert mij dus aan Donkere Welden, oftewel Donkere Bossen. Hier gespeeld door een compositie van Philco en Slavko Avsenik. Gespeeld door Slavko Avsenik en die originaal Oberkrainer.

Waldvögeln is een bekend traditioneel volksliedje uit de Beierse en Boheemse woud. Ook wel bekend als Zwartvögel, mocht die vreemd gern zien. Het vertelt het verhaal van een bosvogel die graag de wereld wil verkennen. Het liedje is populair geworden in de volksmuziek. En daarna is Waldvogel of Waldvögel in het Duits Beiers een verzamelnaam voor verschillende vogelsoorten die in de bossen leven. Das Waldvögel is een compositie van Kurt Pascher, hier gespeeld door die Schwabenländer muzikanten.

Hoorde u zojuist ook dat tikken iedere keer in die melodie? Ja, dat was het geluid van de specht. Want de boenspecht, dat is natuurlijk een echte bewoner van het woud. De boenspecht, polka, dat is een compositie van Hotovy. Het arrangement van Gerald Wijnkopf. En het wordt gespeeld door Blaaskapelle Oberswaben.

Ja, en vele bosgebieden die worden ook bewaakt door boswachters. En ja, een boswachter heeft ook vaak een boswachtershuis. Dat is Försterhaus in Taunus van Vilco en Safko Assenik. Hier is beeld door

Ja, en de amusant moest even heel snel dat boswachtershuis verlaten. Want de vossenjacht kwam eraan. Of de foeksjacht, hebt u net gehoord van Roland Ripman. Gespeeld door Wolf-Pieter Vetter en Dana Blaasmuziek. Maar nu kunnen we weer terugkeren naar das Försterhaus im Tannes.

Ja, en vooral in Europa en ja, ook eigenlijk in de regenwouden is een bos eigenlijk heel belangrijk voor de houtindustrie. Daar worden dan ook vele bomen omgehakt als die een bepaalde dikte of stamdikte of hoogte hebben. En dan heb je houthakkers nodig. De Holzhackermarsch van Jozef Frans Wagner, hier gespeeld door die Tsjechen.

en waar is het mooier wandelen als in de bossen? Vooral ook als het warm weer is. Of als je de Apeldoornse Vierdaagse gaat lopen. Dan kom je ook door prachtige bossen. En ja, Apeldoorn, hartje van de Veluwe. Wij hebben hier natuurlijk heel veel mooie bosgebieden. Jozef Lang junior die neemt ons mee op Waldwanderung. Gespeeld door Wolf Vitovetta en Deine Blasmuziek.

Ja, en Im Wäldchen, dat is momenteel een mooie populaire polka gespeeld door blaaskapellen. En de Edelweisskapelle uit Bergen-Eik, die heeft jaren geleden al op hun cd 35 jaar Edelweisskapelle de compositie Im Wäldchen van Karel Sajek gezet. Luister naar hun Im Wäldchen.

Ja, de notenbomen in een bos zijn ook heel belangrijk. Vooral voor de dieren, voor alle noten die in de herfst naar beneden vallen. Unter den Nussbaumen is een compositie van Kurski, gespeeld door de Berma Lush Bouvard.

In Eigen Malt, dat is een compositie van Johannes Gugemos. En die wordt gespeeld door Quattro Poli.

dan, dan zit deze uitzending amusante blaasmuziek met vooral Bumse Merse muziek zit er alweer op. Wij danken onze technicus weer voor de inzet. En kijk op onze website amusante.info. Daar kunt u de speellijst altijd nog terugvinden een dag na de live-uitzending. We hebben ook uitzending gemist op de zondagavond. En ook een uitzending op Forst de Veluwezoom, ook op de zondagavond. En ja, kijk ook op www.klankwijzer.nl/agenda. Want daar staan nog allerlei concerten vermeld. En voor de Bumische Merische blaasmuziek kijkt u op polkafest.nl. Want daar staan ook de concerten op. En op onze website amusant.info het mooie festival op 12 september... met medewerking van Juliana uit Uddel en ook Quattropoli Zoutbras uit Zuid-Tirol. Mijn naam is Riet Welgraven, samenstelling en presentatie. We gaan eruit en bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigen.

leveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagterecord voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Schoten bij Nacht.

Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoor je als opener van Schouten van Nacht. De band heet Sake overigens. Schouten van Nacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste. Dit is She.

afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Simon is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toen met de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex 3 Days Grace, is The Hunted.

0: management van deze band is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is de schouder bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Scandinavië vandaag in Schouten vannacht. Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floriansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van

Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaat ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes, en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69ers. Ik zei, ik kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69ers. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: En in de Showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar Jeroen is groot fan van Jorn Lande. We doen de vaste puzzelie mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Jorn Lande heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus die is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Jorn hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan we binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Nachttour.

net wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt dat ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de